Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

might know of the original sin. And you might know how

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Kees Klaassen wordt met ingang van 1 augustus de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Harderwijk. Hij volgt Siska de Jong op, die per dezelfde datum vertrekt. Met de benoeming kiest de gemeente voor een ervaren bestuurder met een lange staat van dienst binnen de organisatie. Klaassen is geboren en getogen in Harderwijk en woont tegenwoordig in Nijkerk. Hij trad in 1996 in dienst bij de gemeente als junior kassier. Na enkele jaren in het bedrijfsleven keerde hij in 2008 terug naar Harderwijk als teamleider financiën. Hij maakt sinds 2015 deel uit van de directie. In Zeewolde is bij een verkeersongeval op de kruising van de Spiekweg en de Dasselaarweg dinsdag aan het einde van de middag 1 persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Bij de botsing kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De bestuurder van een witte auto is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. En tot slot, de stichting Leergeld Randmeer heeft een nieuwe voorzitter. Piet Pijlman neemt het voorzitterschap over van Laurens de Kleine, die de functie ruim 4 jaar vervulde. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 1200 kinderen in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ondersteunt. Ook werd de samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties verder uitgebreid. De Kleine blijft als adviseur aan de stichting verbonden. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: catch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
2: Yeah, I don't know, you'd be surprised.
3: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Een hele goede morgen, de ene laatste dag van de maand juli. Dan hebben we het over de 30ste vandaag. Zo uit mijn hoofd, ja hoor, 30 juli, ik zie hem wel. En morgen dus de laatste dag en dan beginnen we alweer aan de 8e maand. Doe gezellig mee weer, het is donderdag. Op donderdag is iedereen vrij om te doen het later wat hij wil. Doe maar wat donderdag. Hey Stein.

Ja, en om 9 uur hebben we wat nieuws te melden, maar dat hoor je om 9 uur wel. Laten we eerst maar zorgen dat we tot 9 uur aanbelanden. En heb je daar bijdragers voor, dan kan dat. Of dat nou nieuws inhoudelijk is of muzikaal, laat het maar even weten. Hey, wat is wakker?

En zoals altijd kun je WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Het WhatsApp is het meest gebruikt en het snelst. En dat doe je via 06-8309-8309. 06-8309-8309. Mailen gaat via studio@veluwefm.nl. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91. En bellen naar 0341-360-148. En dan beginnen we natuurlijk altijd met drie snoesnummers. En dan doen we de ochtendgymnastiek. En dan, dan moet het echt wel gaan gebeuren, hoor.

Ja, met 34 graden op komst was die IJszee wel een oplossing. Hè? Lekker koud. Goed, en Trixie belde op, die wilde ook graag een snoesnummertje horen. Die staat klaar.

Ja, dat was vanochtend gymnastiek aangeleverd door John Zutekau. Zutekau, ja. Eens even kijken, dan hebben we dat gehad. En dan ja, moet misschien even tot rust komen. Hè. Ja, is misschien wel net zo handig.

Ja, en daar waren ze champagne op de vroege morgen al. Ja, als je op vakantie bent, dan hang je misschien nog steeds wel aan de bar de hele nacht doorgezakt. Of je begint 's morgens met champagne, ja, je weet het niet. Hoe dan ook. Het kan maar zo.

De Nederlandse band Chapter One. Goed, we gaan... Oh nee, dan krijg ik een niesbui. Nou, we gaan naar het weerbericht. Daar heeft het alles mee te maken natuurlijk. En dat in combinatie met de airconditioning. Zonnige start van de dag. Vanuit het... Nou, dat valt wel mee hoor. Vanuit het zuidwesten toenemende bewolking. In het zuidoosten later buien geregen met kansen op onweer. Ja, die kansen. Ik wil gewoon lekker knallende onweer. Heerlijk. Het wordt 33 graden op de Veluwe. En daarmee tikken we de nummer 1 positie aan. Jawel. We hebben zelfs warmer dan in Zimbabwe. Goed, 33 graden dus op de Veluwe. En west tot noordwest zwakt tot matig 2 tot 4 boven. Dan de komende 5 dagen. Morgen 25 graden, s'nachts 16. Zaterdag 25, s'nachts 12. Zondag 26, s'nachts 13. Maandag 29, s'nachts 15. Dinsdag 26, s'nachts 17. Kans op neerslag in procenten. Vrijdag 30, zaterdag 0, zondag 5, maandag 40 en dinsdag 70. En de kans op zon in procenten. Vrijdag 55, zaterdag 85, zondag 60, maandag 75 en dinsdag 70. Ja, dat moet ik mee doen.

De hoe heet het? De scene, de country scene. Ja, en dan gaan we twee nummers draaien. Die ja, best wel oud en ook een beetje hippie-achtig zijn. En misschien dat een heleboel mensen zeggen, oh ja, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. En dan misschien mensen zeggen, ik heb hem nog nooit gehoord. En dan misschien mensen die zeggen, nou, kom even mooi uit. Ik ga even koffie halen, boodschappen doen, de auto wassen of wat dan ook. Nou, we gaan het meemaken.

je hoorde achterin volgens Cream met Eric Clapton. En dit was Carolyn Maas, ook begin jaren 70. Ja, een beetje alternatieve muziek, ik zei het al, hippie muziek. En nou, deze is ook uit dezelfde tijd, maar wat commerciëler.

0: Son of My Father. En dan hebben we het over Chicory Tip. En nou, Chicory, daar zitten meerdere betekenissen aan. Het betekent witlof. Maar het kan ook... oh, wacht even. We hebben een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
1: Bas, ik wou even zeggen... Kan je niet meer bellen? Ik word je weet, begrijp me misschien wel.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: Oké, okay, ik luister wel.
0: Ja, nee, maar dat is prima hoor.
1: Oké, okay, hè? Je begrijpt me?
0: Ja, ik begrijp je.
1: Right. Dag, lieve jongen.
0: Doei.
1: Doeg.
0: Doei. Nou, dat was Elisabeth. Ze kan niet meer bellen. Nou, dit was dan waarschijnlijk het laatste telefoontje. En dat betekent dat we... ja, was dat? Chicory. Oh ja, ja, ja, ja. Als je... je kan ijs met chocola. Zo'n chocoladip. Chicory dip. Een chocolate dip. En dan heb je een chicory dip. Dat zijn die... dat lijkt een beetje op confetti, weet je wel, dat. Nou, eens even kijken. Dan gaan wij naar...

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. En het rijdt langzamer dan anders op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 3 kwartier vertraging over 9 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Deels door werkzaamheden, maar ook vanwege een storing aan de matrixborden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in het tweede uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze 30ste juli, donderdag de 30ste. Ja, het is doe maar raak, donderdag, doe maar waar je zin in hebt. Dus als je drie verzoekjes hebt, kom maar met drie. Heb je drie nieuwtjes, kom je met drie nieuwtjes. Heb je een mix van alles. Maakt niet uit wat je maar kwijt wil en wat je maar wil delen. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus nou, dat is na 15 jaar ook wel bekend. Ga ik even gemakshalve vanuit. Dus...

me how to dance with you. En we heten bij deze Tobias ook welkom, die samen met Jaap hard aan het werk is. Nou, welkom Tobias en veel werkplezier. Hou de warmte in de gaten, goed hydrateren, insmeren enzovoort.

Ja, Tennessee is een van mijn favoriete bandjes, maar ook een favoriet nummer, Don't Turn Me Away. En dat hoorde je dus. Goedemorgen, Mirjam. Ja, die komt ook net binnenvallen. Virtueel dan, hè. En ik heet haar maar even goedemorgen. We gaan naar de headlines, want het is inmiddels 9:50. En de NOS heeft ook vandaag weer headlines voor ons samengesteld. Ik noem ze even op met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt van nou, daar wil ik het hele bericht wel van horen, dan even het paginanummer doorgeven. En dat hele bericht, dat kan dan al dan niet met een knipoog zijn. Hè? Dus wel, er zijn wel eens mensen die schrikken nog wel eens. Goed, VS hervat aanvallen op doelen Iran, 127. Fauci zwijgt bij verhoor Senaat, 128. Piek in zwemmende migranten, Ceuta, of Keuta, weet ik veel hoe het uitspreekt, 125. Terreurverdachte eerder veroordeeld, 107. Dader Berlijn was geen acute gevaar, nee dat hebben we gemerkt, 126. Duizenden evacuees Spanje naar huis, 130. Franse vrouw vast voor dode baby's, 131. Gedood meisje van 14 lag vast op bed, 105. En gedumpte auto in Engelen was gestolen en dat is 104. Nou, pagina 104 zit een abonnement op, daar beginnen we altijd mee. En voor de rest hangt het af of er dingen zijn waarvan jullie zeggen, nou, daar wil ik wel even het hele bericht van horen.

twee nummertjes van CCS. Ja, het is ook donderdag, dubbelplaatjes donderdag. En CCS, dat is een soort ja, fanfareharmonie, misschien wel een big band. Geen idee, maar zij doen dan bekende nummers. En nou, daar hoorde je dus net twee van. Whole Lotta Love en Tops Out of the Water. En nou, dan gaan wij naar pagina 104, want daar zit een abonnement op. En dat is de headline. De auto die gisteravond, gisterochtend in het water is gevonden bij Engelen, is van bewoners die eerder een poster van de Stichting Vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Dat zeggen de eigenaren tegen Omroep Brabant. De politie bevestigt dat de auto is gestolen. Onderzoek moet nu uitwijzen of het alleen om diefstal gaat of om een vorm van gerichte intimidatie tegen de eigenaren. Afgelopen weekend werden ook woningen en voertuigen beklad door tegenstanders van de geplande opvang. Daar zouden alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeten worden opgevangen, maar er is fel verzet. Vluchtelingenwerk spreekt van onacceptabele intimidatie. Ja, dat zijn wel even dingen, hè? Huizen bekladden en auto's jatten en in de vijver gooien. Maar goed, niets menselijks is ons vreemd, hè? Dus het wordt tijd dat we allemaal aan zelfverdediging gaan doen.

Zo, Stop This Flame, Celeste hoorde je. En we gaan even naar pagina 127, die komt op de valreep nog binnen. Eens even kijken, waar is pagina 127? Het Amerikaanse leger heeft vandaag opnieuw doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden aanvallen in onder meer Bandar Abbas en op de eilanden Kish en Qasem. Het leger spreekt van een reactie op aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen in de regio. Gisteren vuurde Iran raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Alle raketten zouden zijn onderschept. Dezelfde nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië aanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak. Daarbij werden zeker 20 doden gemeld. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran die al maanden stroef verlopen. Ik zit me daar af te vragen. Al die raketten worden dan uit de lucht gehaald door andere raketten. Dus er worden er twee keer zoveel verschoten en je bereikt er helemaal niks mee. Dat kost een hoop geld, hè? Daar kun je een heleboel leuke dingen van doen, van al die centen. Maar ja, ze zeggen altijd wel vaker, hè, van... Oorlog is het beste voor de economie. Nou...

Ja, en daarmee zijn de Cardigans ook weer een verplichting nagekomen om even een nummertje te komen zingen. En Carly Simon, die staat de volgende op de rij.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
3: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
4: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
2: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: terug bij de Wereld van Wakker. Het is het derde uur inmiddels alweer. Elke ochtend van 7 tot 12. En ik zei vanmorgen al om 7 uur, om 9 uur, hebben we wat nieuws. En dat gaan we nu bekendmaken. Want hier bij mij aan tafel zit Rick. Goedemorgen, Rick.
1: Hele goedemorgen.
0: Rick, wie is Rick?
1: Wie is Rick? Rick is... Rick is 30 jaar.
0: 30 jaar?
1: Ik ben 30 jaar.
0: Echt waar?
1: Ik ben echt 30 jaar.
0: Oh, nou...
1: Zul je niet zien, hè?
0: Nee, iedereen schat je jonger in elkaar.
1: Ja, dat klopt,
0: ja. En komt denk ik ook een beetje door de lengte.
1: Ja, door de lengte,
0: Maar ik had je veel jonger geschat.
1: Ja, nou.
0: Dat is mooi. Dan komen we ook wat dichter bij elkaar natuurlijk.
1: Echt waar, ja?
0: Ja.
1: Oh, kijk dan.
0: Ik ben 32 namelijk.
1: 32? Ik zou je bijna...
0: Je zou het bijna geloven.
1: Ik zou je bijna geloven, ja.
0: Maar goed, Rick, je komt hier uit de buurt?
1: Ik ben hier 10 minuten ongeveer lopend vandaan.
0: Lopend vandaan, oké. Okay.
1: Ja.
0: Want je woont in Putten.
1: Ik woon in Putten.
0: En nou ben jij in het verleden keer hier geweest.
1: Ja, dat was in, ja, voor zover ik me kan heugen, in 2014. 15.
0: Zo lang geleden,
1: ja? Dat is heel lang geleden, ja.
0: Oh,
1: toen kwam je met Media Omroep Vet nog bij jullie aanschrijven.
0: Ja. Want Omroep Vet, daar zit je nu nog, hè?
1: Ja, ik zit nu nog op Omroep Vet, ja.
0: Vertel, leg even uit wat Omroep Vet is.
1: Dat is een dagbesteding binnen Cirilo in Ermelo.
0: Ja.
1: Dat is een radiostation voor mensen met een beperking. Ik heb dan zelf ook een beperking. Ik heb autisme en een lichte verstandelijke beperking.
0: Ja.
1: En... daar doen we radio draaien, doen we aan films monteren, doen we Facebook. Ik ben de Facebook pagina daar zo.
0: Ja, en heb je dan ook een vast moment, je eigen programma?
1: Ik heb een vast moment. Dat is dan verschillend in één week.
0: Ja.
1: Qua radio bedoel je dan natuurlijk?
0: Ja.
1: Dat is dan de maandag van 11 tot 12.
0: Ja.
1: Van dinsdag van 1 tot 2. Om de woensdag is dat van 1 tot 2. Donderdag voorheen was het dan van 1 tot 2, maar ja, dat zit vandaag even niet vanwege Video FM. Huh? En dan vrijdag van 11 tot 12.
0: Ja, en nou leek het jou leuk om een stapje hoger op te gaan.
1: Ja.
0: En dus we gaan kijken of je elke donderdag van 9 tot 10 jouw muziek komt tentoonspreiden.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we dadelijk even verder over hebben. Maar laten we eerst meteen even een nummer van jouw lijst pakken.
1: Ja.
0: Voor vandaag. Jij hebt het erop gezet, Music van John Miles.
1: Ja, klopt.
0: Nou heb je allemaal titels met music. Dus het thema is vandaag
1: Het is vandaag muziek. Ja, klopt.
0: Maar waarom staat John Miles erop?
1: Music was my first love. Dat is dan ook een beetje een soort slogan wat bij mij hoort, zeg maar. Dat muziek was mijn eerste liefde.
0: Oké. Okay. En heb je ook al een tweede liefde?
1: Poeh, ja.
0: Luistert je moeder nu?
1: Ja, als het goed is wel, ja.
0: Nou, dan moet je zeggen, ja, mijn moeder.
1: Ja, mijn moeder.
0: Ja, zie ik. Oh, jij gaat scoren thuis.
1: Ja, joh.
0: Ja. Goed, we gaan luisteren naar John Miles' Music.

0: John Miles.
1: Yeah. But music was my first love.
0: Ja. En het was ook jouw first love. En ja, daar begonnen we dus vandaag ook mee. En de bedoeling is dat je vanaf 20 augustus... Want je gaat eerst nog even lekker op vakantie.
1: Ja, ik heb eerst even lekker 2 weken vakantie.
0: Ja, en dan vandaag ben je even kennismaken hier. En dan dat mensen ook mee kunnen, met jou kunnen kennismaken.
1: Ja, zeker.
0: En dan vanaf de 20ste augustus, dan donderdag tussen 9 en 10. Dan kom jij met jouw persoonlijke top 10.
1: Ja, dat is goed. Ja.
0: Oh, dat klinkt zo. Ja, zo hadden we het afgesproken, toch?
1: Ja, dat hadden we net afgesproken.
0: Ja, okay. Ja, nu zegt, alsof je...
1: Ja, dat jij nu zegt, ja, ik kan weer herinneren.
0: Ja, je kan weer, oké. Okay. Ja, gelukkig. Ik denk wel, zeker. Ja,
1: wat zeg je nou allemaal?
0: Maar nu we dan toch herinneren, bla, bla, bla, bla, bla. Ja. Je zei van, je hebt... wat zei je nou precies? Je was autistisch in...
1: Ik heb autisme en een lichte verstandelijke beperking.
0: Oké. Dat autisme, hoe uitzicht dat?
1: Dat vroeger vooral uit zich dat met geen oogcontact bijvoorbeeld. En sociaal vaardig was ik misschien wat minder.
0: Ja.
1: Dat is nu inmiddels heel anders geworden.
0: Het oogcontact bij jou, dat houdt bijna niet op.
1: Ja, dat is ontwikkeling, hè.
0: Dat is ontwikkeling, hè, inderdaad. En dan praat ik er ook makkelijk af. Dus,
1: precies.
0: Ja. Dus dat kunnen we weg.
1: Dat kunnen we wegwegen.
0: Dan zitten we alleen nog...
1: Hoe uitzicht dat nu? Ja, als er dingen onduidelijk zijn, zeg maar. Als er dingen onduidelijk worden gerapporteerd of worden... wat dan ook. Als er dingen onduidelijk zijn, dan speelt autisme wat meer op mijn...
0: Oké. Okay. Nou ja, ik rapporteer helemaal niks, dus onduidelijk rapporteren, dat is al mooi geregeld.
1: Ja, mooi.
0: En wat zei je?
1: En een lichte verstandelijke beperking.
0: En waar uitzicht dat in?
1: Dat uitzicht dan in... Even denken, dat uitzicht dan vooral in... dat is een goede vraag eigenlijk. Hoe
0: het, maar je kan het wel zeggen, maar van hetzelfde geld is dat helemaal niet waar.
1: Ja.
0: Nee, maar snap je, ik bedoel, een stempel zetten, een labeltje plakken, is zo gebeurd natuurlijk, maar...
1: dat klopt inderdaad.
0: Je kan het zelf niet eens benoemen.
1: Ja, in grote lijnen niet, maar ik kan wel zeggen dat ik het heb. Maar dat, Dus het, LVB, dat is dan dat je...
0: Maar ga ik dat merken, denk je? Gaan luisteraars dat merken?
1: Ik weet niet. Wat ik net ook al zeg over autisme, dat groeit ook, hè. Dus dat...
0: Dat is alleen maar mooi natuurlijk. Want op het moment dat je het benoemt, dan denk ik ook dat we het even moeten uitleggen. En als je het al lastig vindt om uit te leggen, dan zou het ook kunnen zijn dat het misschien wel meevalt. Maar we gaan het meemaken.
1: We gaan het gewoon meemaken.
0: Mochten er rare dingen gebeuren, ik heb geen idee wat dat zou kunnen zijn. Jij waarschijnlijk ook niet. Of heb je zoiets, na 20 minuten ga ik heel raar doen. Bijvoorbeeld.
1: Dat was dan vroeger voornamelijk het geval. Als ze dan een uur lang. Als ik zeg maar heel veel prikkels dan krijg, dan zou ik binnen een uur echt wel helemaal. Moe zijn of emotioneel uitbarsten of wat dan ook. Dat was dan vroeger voornamelijk het geval dan.
0: Maar wat zijn er bijvoorbeeld prikkels die je op jou hebt?
1: Ja, dat ik bijvoorbeeld in een uur tijd veel over mij krijg. Zeg maar. Kijk, dit nu in een uur is prima. Ja. Maar stel dat ik binnen een uur mensen om me af krijg en ik moet ook nog mijn dingen doen. En,
0: dus als ik nu zeg van mensen komen allemaal even kennis maken met Rick en ze komen hier 640 man binnen en die komen allemaal.

0: Oh, ja, als we samen gaan zitten, dan, ja,
1: dan dat, wordt het een beetje druk.
0: Dan gaat het een beetje druk worden, ja.
1: Nou, dan heb ik nieuws. Dan word ik, zou ik ook net te gek van.
0: Echt waar,
1: ja? Ja, man, dan ga ik gewoon met je mee, hoor.
0: Ja, al goed zo.
1: Man, natuurlijk.
0: Dan pak ik de beste ruimte daar.
1: Dan, nou, we gaan zo wel even verder. Eerst maar even weer de muziekje. Don't Stop the Music. Waarom heb je die op de lijst gezet?
0: Die heb ik op de lijst gezet omdat muziek niet moet stoppen. Muziek moet blijven doorgaan.
1: Maar waarom dan van Radio Rihanna? Want volgens mij heeft de Madonna volgens mij ook Don't Stop the Music.
0: Voor zover ik weet heeft alleen Rihanna dat gedaan.
1: Oh, oké. Okay.
0: Voor zover ik weet, hoor. Maar dat,
1: gaan we meteen even bedweter geven.
0: Ja. Ja, ik ben ook DJ. Dus,
1: ja.
0: Ik weet ook wat. Dus,
1: ik moet oppassen wat ik zeg.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Oh, de Chimamanda Appelsap.
1: Ja.
0: Dat is dit nummer. Nou, er komen een hoop reacties binnen. Waarschijnlijk heb je, je kan meekijken.
1: Ja.
0: Zoals daar bijvoorbeeld Ron Simon is, die zegt... Don't stop the music. En ja, bro, en people. Hij heeft het even opgezocht. Maar dat is een liedje met dezelfde titel. Maar of dat hetzelfde nummer is, weet ik niet. Maar hij is namelijk ook disjockey.
1: Dan zou hij het ook weten.
0: Ja, disjockey. Maar we hebben een presentator van een programma bij Velo FM.
1: Oh ja.
0: Dus als jij dan zegt, ik ben de DJ, dan komen alle DJ's. Hè?
1: Ja, dat komt allemaal in opstand. Ja.
0: En dan Edwin die reageert. Ja. Groetjes Rick en heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel Edwin.
0: Waar ken je Edwin van?
1: Edwin die ken ik van Cirolo. Die komt af en toe als radiomonteur. Als de radio bij Vet een beetje kapot is of zo, dan komt hij de radio even maken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ben je als met hem mee geweest op een live klus?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik weet dat hij dat wel doet, maar ik ben nooit heen geweest.
0: Oké, okay. Nee. Nou ja, dat had gekund. Maar hoe ver gaat jouw interesse? Ben je geïnteresseerd in muziekapparatuur?
1: Muziekapparatuur ook wel. Ja. Muziekapparatuur. Film. Ja. Media.
0: Maar je kiest voor de radio of heb je ook een tv-programma waar je aan meedoet?
1: Nee, dat niet, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dus je kiest voor de radio en dat betekent dus eigenlijk dat je...
1: Nou, ik vind eigenlijk de hele omroep en media vind ik interessant, zeg maar. Dus en de radio. En, want ik kan zelf ook zingen ook nog eens.
0: Oh?
1: Ja.
0: Zouden we je ergens kunnen beluisteren?
1: Nou, niet op... Ja, ik heb wel wat op mijn telefoon, maar ik weet niet of dat... Kunnen dat aansluiten op de...
0: Dan moet je schuldig blijven.
1: Maakt niet uit.
0: Ik heb geen idee. Het zou best kunnen, maar ik zou het niet weten. Ik heb nog nooit gedaan.
1: Ik heb wel de muziek van mijzelf heb ik op mijn harde schijf staan.
0: Ja, oké. Okay. En niet op YouTube of zo? Of,
1: Ik heb met mijn neefje in het verleden nog een liedje opgenomen, maar dat is slechte kwaliteit. Ja,
0: dat doen we een andere
1: slechte
0: keer.
1: Slechte kwaliteit is dat.
0: Oké, dat doen we een andere keer.
1: Dat wil ik luisteraars niet aan doen.
0: Goed, maar in de toekomst dus vanaf 20 augustus, donderdag van 9 tot 10, ga je jouw top 10 doen.
1: Ja, zeker.
0: En dan kondig je aan en je vertelt waarom dat die jouw top 10 is zien we dan. Want vandaag heb je wat minder aantal nummers, omdat we ook een beetje gesprek moeten aangaan.
1: Ja,
0: natuurlijk,
1: goed,
0: een beetje kennis maken en zo.
1: Ja.
0: Dus daar gaat de goede kant op. Volgende nummer, waarom staat die op je lijst?
1: Dat is ABBA met Thank You for the Music.
0: Ja.
1: Dat ik wel dankbaar ben dat er muziek bestaat. Dat er muziek... op de radio of als je in de supermarkt bent of waar dan ook, dat er wel muziek overal...
0: Zou je knettergek worden als er geen muziek was?
1: Dan zou dat wel minder leuk zijn, denk ik.
0: Minder leuk?
1: Ja.
0: Dus niet meteen dat je zegt van, nou, dan vergaat de hele wereld.
1: Nee, mijn wereld wel, maar dat...
0: jouw wereld wel, maar de rest van de wereld mag wel.
1: Als mijn wereld zonder muziek zou zijn, dan zou ik niet weten wat ik moet doen.
0: Nee, echt waar?
1: Ja. Ja, muziek is wel mijn ding. Want ik kan zelf ook muziek maken, ook nog eens. Ik kan zingen, wat ik net zei.
0: Ja. Speel je ook een instrument nog?
1: Af en toe. Ik kan op FL Studio. Ik weet niet of je daar bekend mee bent.
0: Hoe?
1: FL Studio.
0: Dat
1: is een muziekprogramma op het computer. Daar kan je muziek componeren.
0: Oké. En dat doe je ook?
1: Dat doe ik zelf. Dat doe ik al 15 jaar ongeveer.
0: Ik hoop dat we er in de toekomst nog wat van gaan horen.
1: Leuk toch?
0: Dus breng het gewoon mee zou ik zeggen. Nou, niet geschoten is altijd missen.
1: Ja.
0: En heb je dan... Als je het op hebt staan, ben je dan trots? Of ben je dan ook een beetje bang dat mensen gaan zeggen dat ze het gaan afkraken?
1: Goeie vraag. Vooral trots. Vooral omdat ik het ik vind het bijzonder dat ik het kan, zeg maar.
0: Ja.
1: Want ik heb wel best wel een goed muzikaal gehoor als het gaat om muziek componeren. En dat mensen dan er iets van vinden, dat is dan mijn tweede plek, zeg maar.
0: Ja.
1: De ene zal misschien denken, dat is niks.
0: Nee, want smaak valt niet op de
1: twist. Ja, daarom.
0: Maar dat betekent dus ook dat ze kunnen zeggen, ik vind niks, Rick.
1: Ja, prima.
0: Dat is helemaal niks.
1: Dat staat er ook echt...
0: Zou kunnen.
1: Het zou kunnen, tuurlijk.
0: Nou, de meeste bekenden die zullen altijd zeggen, geweldig, Rick, je moet meedoen aan The Voice. En
1: dat heb ik ook heel vaak gehoord.
0: Ja, dat heb je ook heel vaak gehoord. Maar dan moet je altijd even oppassen.
1: Gezien de tijd wat het daarover is geweest.
0: Soms zie je mensen op tv dat je denkt, wie heeft in hemelsnaam dat tegen diegene gezegd, ga daar aan meedoen.
1: Ja.
0: Als je echt van iemand houdt, dan had je dat niet voorgesteld.
1: Nee, achteraf gezien.
0: Nee, precies. We gaan luisteren naar ABBA.

0: Als jij muziek maakt, want je maakt ook muziek, zei je, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar hoe kom je op die ideeën?
1: Oh, dat is verschillend eigenlijk. De ene keer is het dan door middel van iets in het verleden wat ik heb meegemaakt bijvoorbeeld. Of de andere keer is het weer iets, als ik iets zie buiten, mooie lucht bijvoorbeeld, dat ik denk, oh, daar kan ik ook weer iets moois van maken.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, dus het is heel verschillend eigenlijk.
0: En als je jouw muziek zou moeten omschrijven, verkort met 1 of 2 woorden, is het dan gevoelige muziek of dansmuziek? Of,
1: gevoelige muziek.
0: Gevoelige muziek, ja. Oké. Okay, dus er zit wel heel veel gevoel
1: in. Ja, er zit gevoel, ontspanning in. En,
0: ja. Oké.
1: Een beetje in die wereld.
0: Heb je dan ook nog het idee dat mensen er wat aan hebben? Dat je denkt van, nou, als mensen dat horen en het werkt hetzelfde op hun dan als op mij, dan... Hebben ze daar ook nog wat aan?
1: Ja, dat zou wel leuk zijn dan. Ja,
0: dat
1: zou wel mooi zijn.
0: Ja.
1: Dat
0: doel heb je er wel mee. En,
1: ja,
0: en bedenk je dan ook zelf de teksten?
1: Ja, ik bedenk ook zelf de teksten.
0: En waar gaan die dan over?
1: Ja, over rouw of over liefde, verdriet of allemaal van rauw, die dagelijkse.
0: Rouw zeg je?
1: Ja.
0: Veel met rouw te maken? Ja?
1: Soms wel, niet altijd alleen.
0: Nee.
1: Maar dat kan, zeg maar.
0: Ja, nee, dat bedoel ik aan, broer. Dat is
1: erg gevoelig muziek, hè? Dus dat,
0: Ja, rauw kan ook nog met een A zijn, hè? Maar dan is het meestal wat steviger muziek.
1: Ja, dat is wel zo, ja.
0: Dus, maar daar heb ik hier niet staan, want ik zie de volgende is van Elton John. En die maakt over het algemeen, die heeft wel eens een keer een uptempo nummer en een keer een rock nummer.
1: Toe,
0: maar over het algemeen, ken je bijvoorbeeld Song for Guy?
1: Van Elton John?
0: Van Elton John?
1: Nee.
0: Zo'n piano nummer? Life is everything.
1: Nee, die ken ik niet.
0: Oh, die is ook hartstikke mooi.
1: Ja, oh ja.
0: Maar een piano, zo'n instrumentaaltje. Maar deze niet. Dit is, kondig hem maar aan.
1: Ja, dus Elton John met Your Song. Veel luister, plezier.

0: Een van de zes nummers die Rick vandaag meegebracht heeft. Ja. Heb jij, als je buffet bent, heb je dan nog een DJ-naam?
1: Ja, ik ben dan DJ Rickstar.
0: Rickstar?
1: Ja, DJ Rickstar.
0: Oh, Rickstar.
1: Ster dan Engels.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus de Star is dan je achternaam.
1: Ja dan zat er achter.
0: Of is het aan elkaar geschreven?
1: Aan elkaar geschreven, ja.
0: Aan elkaar geschreven, ja. Rickstar.
1: Rickstar.
0: Oh, dat is best wel een beetje arrogant. Ik ben best wel een ster.
1: Nou ja, ik bedoel die oude gat dan, maar dat, ik mocht mezelf een keer ooit een DJ-naam geven. Dus ik dacht van, nou wat zou ik dan doen? En toen dacht ik van, want ik hoorde toen ook een keertje een liedje van Nickelback, met Rockstar.
0: Yeah.
1: Toen heb ik een keer voor de grap gezongen aan Rickstar, maar toen dacht ik, dat wordt mijn DJ-naam.
0: Oh, wacht dus even, dus je hebt er ook nog even een mooie woordspeling van gemaakt. Yeah. Rockstar naar Rickstar.
1: Ja,
0: dat vind ik wel begrappig dan.
1: Ja, ja.
0: Maar er zouden mensen kunnen zijn die zeggen, hoe een arrogant vind.
1: Oh, dat is niet wat ik wil over...
0: om maar even aan te geven hoe tegenwoordig de maatschappij is. Er wordt meteen bam, bam, bam, bam, bam. Oordelen.
1: Ja, zo ja. Ja.
0: Dus, en jouw programma heet dan nog gewoon... Rickstar of heeft dan...
1: Ja, ik heb verschillende radioshows. Ik heb zeg maar een hoofdradioshow, dat heet dan de Rickstar Show.
0: Ja.
1: En ik heb dan ook nog andere shows waar mijn naam Rickstar in voorkomt. Dat is dan bijvoorbeeld een Rickstar Relax Show. Dat komt daarin komen verschillende geschreven muziek in voor.
0: Ja.
1: Maar ook andere shows zoals Rickstar's Uit de Nieuw Show, als het Uit de Nieuw komt. Of als er een Sinterklaas tijd aanbreekt. Rickstar's Sinterklaas Show. Dus eigenlijk zit er bijna overal wel Rickstar in, als titel in de show, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat is dan ook niet arrogant bedoeld.
0: Dat, nee. Maar,
1: ik snap dat het inderdaad...
0: Ik probeer altijd beetje de advocaat van de duivel te spelen.
1: Ja, ja.
0: Zo van,
1: kijk uit dat je...
0: Bedacht en, broer, ik vind het grappig bedacht, als je me uitlegt hoe je met Nickelback daar toe kwam. Zeg maar. Maar, hier hebben we ervoor gekozen om jouw uurtje Rick's Kicks te noemen.
1: Ja.
0: De kicks van Rick.
1: Ja, daar komen we erbij. Ja.
0: Dus, en jij bepaalt dan elke week wat de kicks zijn. Nu zijn het er zes, omdat we tussendoor nog wat babbelen.
1: Ja.
0: Maar dan maak je zo'n lijst makkelijk? 10, werk je met thema's of hoe moet het zien?
1: Ja, dat is bij Radio Vet, waar ik dan ook werk, is dat verschillend. Van de ene radioshow heeft wat meer wat denkwerk nodig voor wat je voor muziek wilt draaien. De andere radioshows komen daar weer makkelijker in. Ja. Dus dat werkt heel verschillend eigenlijk.
0: Oké. Nou, we gaan meemaken.
1: Ja.
0: De eerste officiële keer is pas 20 augustus. Dus,
1: ja, dat is ik heb nog tijd.
0: We hebben nog even tijd.
1: Ja.
0: Dan de volgende, dat is wel een lekker deuntje.
1: Dat is ook een lekker liedje.
0: Kiki D.
1: Ja.
0: I've Got The Music In Me.
1: Ja, precies.
0: En dat is wel grappig, want wist je dat Kiki D samen met Elton John, die we net hadden, ook een plaatje hebben gemaakt?
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Don't Go Breaking My Heart.
1: Elton, oh ja, die ken ik, ja.
0: Dus, ik wou zeggen dat je een beetje disjo. Ja.
1: Ja, die ken ik.
0: Heb je het in zo lopen zingen?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan word ik steeds benieuwd naar jouw zangkwaliteit.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even luisteren naar de zangkwaliteiten van Kiki D.
1: Ja, veel luisterplezier.

0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was hem maar, I've Got a Music.
1: Ja, precies.
0: En dan, ja, de laatste, dat is wel even grappig.
1: Ja.
0: Want ja, daar ben ik toch altijd even benieuwd naar, hè, hoe collega's daarover nadenken. Marco Bezzato en Ali B.
1: Ja.
0: Ja. Die hebben wel wat aandacht gehad de laatste tijd.
1: Ja, die hebben echt wat, ja.
0: En dat was nou niet de aandacht waarvan je zegt, nou, dan word je blij van.
1: Nee, dat klopt, ja. Nee. Ik heb er wat wel meegekregen, ja.
0: Maar hij staat wel op je lijst. Betekent dat, ja, dat je, zeg maar, prestaties van iemand op muzikaal vlak los ziet van privégedrag?
1: Goeie vraag. Dat, nou, ik heb het liedje dus gekozen, want ik wilde ook een Nederlands liedje, dus wat met muziek. Maar goed, ik kon niks anders bedenken dan muziek van Marco Bezzato. Dus dat, ja, nu komt dus, ja, inderdaad, wat je zegt. Dat,
0: maar dat houdt je niet tegen. Het is niet zo dat je zegt, oh, die twee, daar wil ik niks van draaien.
1: Ja, dat is een beetje een soort moi, eigenlijk.
0: Ja.
1: Het ligt een beetje aan, ik laat er niet de hele zaak overnieuw hier gaan.
0: Heel tactisch.
1: Ja, ja.
0: Ja, laten we niet
1: de hele zaak
0: overnieuw. Nee, maar bedoel, je hebt nou helemaal mensen die zeggen ook van, ja, maar luister. Als iemand mooie muziek maakt, iemand een schilderij heeft gemaakt, je gaat er ook niet als een schilderij of een schilder achteraf blijkt wat verkeerd te hebben gedaan.
1: Ja.
0: Al die schilderijen in de fik gaat staan steken. Mm-hmm. Dat duurt er niet.
1: Nee.
0: Dus op zich, en aangezien jij muziekliefhebber bent, zou het kunnen zijn dat je zegt, ja, maar hij heeft mooie muziek gemaakt. En dat blijf ik mooi vinden, ongeacht wat hij...
1: Hij heeft wel mooie muziek gemaakt, ja, dat wel.
0: Ja. Bijvoorbeeld bij Velo FM hebben we nooit Marco buitengesloten.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee. Nou, alleen, ja, er waren geen verzoekjes. En als er geen verzoekjes zijn, wordt hij ook niet gedaan.
1: Nee.
0: Dat is de andere kant daar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Goed, maar daar gaan we dus nu naartoe. Muziek, ja. Dat was jouw thema. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ja.
1: Veel plezier.

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit toch?

0: Ja, dat was hem.
1: Dat was hem alweer.
0: Nummer 6.
1: Ja.
0: We hebben in ieder geval alle nummers gehad.
1: Ja.
0: De vraag is, is dit ook een beetje de soort muziek die je draait bij VET? Zelfde soort? Of heb je bijvoorbeeld een programma dat alleen maar met dance is en een programma alleen maar emotionele muziek en een programma alleen maar rock? Of?
1: Ja, nou, er loopt dan wel een DJ rond die draait juist.
0: Nee, maar jij hebt meerdere programma's, ja.
1: Ik heb meerdere programma's met meerdere, soms meerdere stijlen, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay, dus ja. Het is niet elk programma heeft eigenlijk stijl, gewoon, er komt van alles voor.
1: Ja, soms heb ik... Een mix zeg maar tussen verschillende dingen. Soms heb ik ook een uurtje alleen maar relax muziek, wat ik net vertelde over mijn Rickstrijd Relax Show.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd heel wisselend.
0: Goed.
1: Ja.
0: Dan ook nog een vraag. Als mensen naar Omroep VET willen luisteren,
1: ja.
0: Hoe kan dat?
1: Dan ga je naar de website van Media Omroep VET en dan staat er ergens rechtsbovenin iets met live of luister live of zoiets. En dan, dan kom je daar vanzelf achter. Dus
0: maar
1: dan,
0: de website is Media Omroep VET?
1: Ja, VET en dan VET is VED.
0: VED?
1: Ja.
0: Oké, Media Omroep VET. En waar staat VED voor?
1: Voor en door cliënten. Oftewel voor en door.
0: Voor en door?
1: Ja,
0: oké.
1: Dus het wordt voor cliënten gedaan en door cliënten gedaan.
0: Media Omroep VED.nl.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dus, ja.
0: Nou, dan zijn we alweer aan het laatste nummer van dit uur. En
1: ja.
0: Kijk maar even wat je doet. Of je zegt van nou, ik blijf nog even hangen.
1: Ik blijf nog even lekker hangen.
0: Ja, en dan en mochten de prikkels te veel worden, dan
1: ja.
0: Ren je maar.
1: Ja, dan keihard, ren ik keihard 10 minuten terug.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Goed, laatste nummer van dit uur.
1: Ja.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
5: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog, het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
4: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
6: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
4: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: terug in de vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze donderdag de 30ste juli. En we hebben begonnen met She Sells. She Sells Sanctuary. En daar begonnen we dus mee. En we gaan, je hoort het al, Rick is nog aanwezig.
1: Ja,
0: we gaan in dit uur bellen met de VVV in Putten. En we gaan het hebben over Putten, Ermelo en Harderwijk, wat er allemaal van nieuws is. Dus mocht je nog dingen hebben waarvan je denkt, daar haak ik even op in. Gewoon lekker meedoen.
1: Ja.
0: Dus dat gaat goed komen. Kwart over tien gaan we bellen met de VVV. Dus nu draaien we nog even verzoekje. Muziekje bedoel ik. Morgen is het vrijdag.
1: Ja, klopt.
0: En vrijdag, I'm in love.
1: Oeh, ja, die ken ik.
0: Hoe zit het? Heb jij een liefde?
1: Nee, ik ben single.
0: Je bent single?
1: Ik ben helemaal single.
0: Ah, dat past wel mooi bij een DJ, hè?
1: Ja, dat, ja.
0: Ik heb een single en ik heb een album.
1: Ik, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, dit is twee.

0: Goedemorgen, VVV.Amerika.
1: Marieke, goedemorgen, mannetje van de radio. En ondersteund door Rickard Putten, dus we zijn met z'n tweeën.
2: Goedemorgen.
0: Nou, gezellig, goedemorgen.
1: Moet je lachen?
0: Ja, nee, het is altijd gezellig, toch? Op donderdag. Dus
1: ja, inderdaad wel, ja. Goed. Dus ik denk, ja, je bent wel tevreden. Twee mannen liggen aan je voeten op dit moment.
0: Ja, ja. Daarom. Dus ja. Wat kan ik me nog meer wensen dan?
1: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Wat heb je in de aanbieding voor ons?
0: Nou, het is weer lekker druk in de agenda. Dus ik pik even wat speciale dingen eruit. Mm-hmm. Ik begin met een culinaire fietstocht. Die is nieuw in Putten en wordt georganiseerd door Zalencentrum De Aker. Het is een hele mooie fietstocht langs eigenlijk alle hoogtepunten van Putten. En deze kun je combineren met een lunch en koffie met gebak. En je kan starten met koffie met gebak en dan lunch. Of starten met de lunch en na afloop van de fietstocht nog even genieten van een bakje koffie op het terras. Die fietstocht is elke woensdag tot en met zaterdag te fietsen. Je kunt starten om tussen 9 en 5. En de kosten daarvan zijn €35. En dan is dat inclusief koffiegebak en de lunch. Zeker een aanrader. Als mensen die willen fietsen, kunnen ze een dag van tevoren bij ons reserveren. En krijgen ze van ons de tickets mee. Dan nog even de kermis is er weer natuurlijk. Tot en met 8 augustus. Iedere maandag tot en met zaterdag van 2 tot 11. Kun je aan de Brinkstraat helemaal uit je dak bij diverse attracties. En dan pak ik ook nog even mee de kleedjesmarkt in Garderen. Dat is altijd wel heel leuk, daar krijgen we hele leuke berichten over. Het is iedere zaterdag tot en met 29 augustus van 9 tot 1. En dan is er woensdag 12 augustus ook nog een kleedjesmarkt van 9 tot 5. En dat is bij de hersteld hervormde kerk in Garderen op het gazon, op het terrein. En dan ga ik alvast even door naar volgende week. Want dan hebben we op 6 en 7 augustus bij Museumboerderij de Mariahoeve het Lange Tafel Boerderijfeest. En dat is eigenlijk een hele leuke avond vol gezelligheid, smaak en sfeer. En in de schuren op een deel van de boerderij wordt een lang gedekte tafel opgesteld. En dan kan iedereen genieten van het goede leven van het platteland. Het is een uitgebreid drie gangen menu, vol met streekproducten. Dus dat is echt een hele leuke ervaring. Mensen moeten daar wel even voor reserveren en voor de specificaties daarvan kan men even kijken bij ons op de website. Ik zal nog zo meteen even het adres noemen. En dan hebben we volgende week vrijdag de tweede braderie in de Achterstraat in Putten. En dat belooft weer hartstikke gezellig te worden. En dan is er natuurlijk ook nog kermis, dus een mooi avondvullend of middagvullend programma. De braderie start om 1 uur, is afgelopen om 9 uur en vanaf 9 uur is er nog gezelligheid met live muziek op de terrassen. Dus mochten mensen nog een leuke middag of avond uitzoeken, dan is dat zeker een aanrader. En mocht men nog even de agenda na willen kijken of wat meer informatie willen, dan verwijs ik ze even door naar onze website. Dat is vvvputten.nl en dan even klikken op de agenda. En dan ben ik er alweer doorheen.
1: Nou, dan mag je kiezen. Ik heb voor jou in aanbieding Caro Emerald met A Night Like This. Of Curtis Mayfield met We Got to Have Peace. Of The Dire Straits met Telegraph Road.
0: Dan ga ik voor The Dire Straits.
1: Ja, ik was er al bang voor. 14 minuten duurt die.
2: 14 minuten?

0: Dus,
1: ah, ik kan hem wel iets inkorten, toch?
0: Nee, dat gaan we, dat doen we nooit. Nee, we gaan altijd de hele baan draaien. Dus. Maar in ieder geval ook een fijn weekend. En ja, dat, is langer dan, dat is langer dan 14 minuten.
1: Ja, gelukkig wel, toch?
0: Nou, ja, precies. Hey, tot de volgende keer maar weer dan.
1: Dankjewel. Doei.

0: Ja, 14,5 minuten.
1: Jeetje.
0: Als je een programma van uren hebt met vier van die nummers is gebeurd.
1: Ja, echt. Ja, dat is
0: En dan hebben we het vanmorgen gehad dat je heel muzikaal bent. Maar ben je ook een beetje sportief?
1: Sportief? Minder.
0: Minder?
1: Ja.
0: Minder. Je wou zeggen nee, maar je dacht...
1: Laat ik het even balanceren.
0: Laat ik het een beetje
1: balanceren.
0: Nee, want je kan meedoen aan de Move More Duo Marathon Putten.
1: Ja.
0: Het is geen wedstrijd, maar een beleving. Dus,
1: maar ja.
0: Zaterdag 29 augustus. Dus dan met z'n tweeën 24 kilometer door de mooiste hoekjes van Putten en de Veluwe.
1: Ja.
0: Onderweg tref je dan gezellige stops met lekker eten en drinken. Hou je daar wel van, eten en drinken?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Beetje Bourgondisch aangelegd.
1: Wat zei
0: je? Een beetje Bourgondisch aangelegd.
1: Wat is Bourgondisch?
0: Nou ja, dat je het lekker grote stukken kip en vlees. En,
1: oh, kip. Ja, ik hou van kip.
0: Ja, maar ook gewoon ruim gedekte tafels, laten we
1: het
0: zo zeggen.
1: Oh, als het al lekker eruit ziet, dan ga ik er wel zitten.
0: Okay. Ja, dus het plaatje is voor jou wel belangrijk.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Dat is meestal voor DJ's, hè, plaatjes. Maar ze hebben ook passende live muziek langs de route naar de finish. Dus op het Kerkplein basta afterparty los met live DJ. Genieten dus van start tot finish. Heb je dat wel eens gedaan, live DJ?
1: Ja, dat doen we met Vet ook wel eens. Dan gaan we op locatie gaan we dan ergens dan radio draaien.
0: Een feestje bouwen en
1: ja,
0: zo.
1: Daar heb ik dat nog gedaan met... dat was met de wandeldriedaags op Cirilo.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dan gaan we dan daar live muziek verzorgen. Deelnemers een beetje aanmoedigen van kom op over de streep en dan rennen ze zo op de streep.
0: Ja, zijn wel leuke dingen. Hè?
1: Ja,
0: vooral
1: naar
0: kijken als de anderen aan het spotten zijn. Dat ze
1: ja,
0: wel,
1: dat je zelf een beetje muziek verzorgt.
0: Daar kun je genoeg van krijgen natuurlijk.
1: Ja, dat is echt wel...
0: En dan is er in Putten een fietser licht gewond geraakt. Na een botsing met een bus op de Stationstraat.
1: Eitje.
0: Daar kom jij niet, hè, Stationstraat?
1: Nee, daar kom ik niet in.
0: Dat is niet, want wat zei je? Je woont hier 10 minuten lopen
1: vandaan? Nou, rond 10 tot aan bijna 15, 20 minuutjes vandaan of zoiets.
0: Oh, dat is helemaal een kwartier, 20 minuten lopen.
1: Ja, dat is zoiets, ja. Ik heb net de tijd gaat houden. Dat kostte wel zelfs meer dan 10 minuten.
0: Oh, ja. Nou,
1: dus dat ik moet nog even doorlopen dan.
0: Ja, nou, maar dan een nummer van Dijsweer is op en je bent zo thuis.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Gaan wij naar een volgend muziekje. Zeg je ook Carol Emerald wat?
1: Ja, dat zeg maar wat, ja.
0: En kan je zo een titel bedenken?
1: Ja, nou ben ik geen fan van Carol Emerald, moet ik zeggen.
0: Nee, ik ook niet. Dat is wel ik heb ook helemaal niks meer
1: Ik weet niet wat voor nummer we nu gaan horen van Carol Emerald.
0: Zullen we gewoon overslaan?
1: Ja, mag voor mij ook eigenlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Nou, tenzij het verzoek is. Heeft iemand
0: nee, het is geen verzoekje. Nee, dat stond in de lijst.
1: Dan laten we
0: het
1: overslaan.
0: Daar staan we gewoon over.
1: Ja,
0: gaan we alles doen.
1: Ik vind het echt de stem alt.
0: Weg met die karrel.
1: Ja, wegwezen mee.

0: Curtis Mayfield. We gotta have peace.
1: Mooi is, hè?
0: Ja, lekker feestelijk deuntje daar. Zeker wel, ik kan er wel bij hebben, ja precies.
1: Ja.
0: Nou, hebben we het over muziek gehad, we hebben het over sport gehad, maar heb je wat met kunst?
1: Ik vind het wel mooi.
0: Je vindt het wel mooi.
1: Ja,
0: maar
1: als ik het zelf maak, dan ik heb dagbesteding gevolgd bij Leonardo da Vinci.
0: Oh, ja.
1: En dat, ik vond het wel leuk. Maar
0: schilderen.
1: Vond het op zich leuk, maar als je dan toch... kijk, daarom ben ik ook nu hier, natuurlijk, hè. Het is niet minder leuk dan radio, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan omroep en media wereld.
0: Ja, het is wat stiller en wat...
1: Klopt in het wel, ja.
0: Maar misschien ben je wel een hele enthousiaste beeldhouwer.
1: Nou ja, ik ben nog jong, dus...
0: Of kleien,
1: alsjeblieft niet.
0: Ik heb er geen geduld voor. In de kunstkelder hier in Putten kun je wel naar allerlei exposities kijken. En bijvoorbeeld... Ja. Henriette Hatsma, die exposeert met In het teken van Roots. Een nieuwe expositie. En een serie olieverfschilderijen brengt zijn landschappen, herinneringen en naar verbondenheid met de omgeving van Putten samen.
1: Mooi.
0: De tentoonstelling is van 31 juli, vanaf morgen dus, tot en met 30 augustus te bezoeken. Ze is ooit begonnen als fotograaf, maar vond in de schilderkunst een nieuwe manier om haar verhalen te vertellen. Nou, dan zou je in ieder geval naar hier naartoe kunnen om even te kunnen kijken.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Dan hoef je zelf niks te doen.
1: Nee, ik kan alleen maar kijken.
0: Ja, je hebt mensen die worden er blij van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Even kijken.
1: Ja, ik vind het wel mooi om te zien allemaal.
0: En ben je dan naar het Oogstfeest geweest afgelopen weekend?
1: Helemaal niet, eigenlijk.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Trek je niet of had je zoiets, ik heb wel betere dingen?
1: Nou ja, niet meer interesse eigenlijk.
0: Ja, minder. Nee. Ik kan me ook wel iets bevoorstellen.
1: Ja.
0: Ze bestaan 25 jaar. Nou ja, jij bent al langer op de wereld dan het Oogstfeest.
1: Die 5 jaar eerder.
0: Ja, 30 jaar.
1: Dus,
0: ja, precies. Ja. Dus, dat, maar het is hartstikke druk geweest. Meer dan 1000 bezoekers.
1: Wow.
0: Het was een succes. Dus de organisatie is hartstikke blij mee. Ik kan me wel iets bij voorstellen.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar Coldplay en de Chainsmokers.
1: Oh, dat is mooi.

0: Marcus.
1: Ja, goed hoor.
0: Samen met Coldplay. Ja, je reageerde er meteen al op. Hè. Je kende me. Hè.
1: Meteen.
0: Ja.
1: Dat is mooie muziek.
0: Ja, is een. Maar Coldplay is sowieso, vind ik wel. Ik vind het een fijn bandje.
1: Ja.
0: Ja. Goed, eens even kijken. Ja, en dan is gisteren is ook. Hou je van de kermis?
1: Ik vind het wel leuk om te zien.
0: Je vindt het om te zien, maar.
1: Ja, ga je erop? Ik doe altijd grijpak.
0: Wat is dat?
1: Dan moet je. Hoe moet je uitleggen? Dan heb je hoe je dat noemen? Zo'n met knuffeltjes of zo in de bakken.
0: Ja.
1: Dan ga je met grijpak zo'n knuffel.
0: Oh, met die grijpen. Dan laat hij hem los. En dan heb je niks.
1: Ja, hoe vaak dat wel niet heb gehad.
0: Dat ken ik nog wel van vroeger. Ja, ik kon niet meer.
1: Echt zo.
0: Nee, ik me er zo vaak aan vergrepen, zeg maar.
1: Maar
0: attracties, vind je dat leuk? Of zijn er te veel prikkels voor je?
1: Als het over de kop gaat, vind ik het niet leuk.
0: Nee.
1: Maar dan eentje die dan in één rechte lijn zeg maar, gaat en dan op de grond blijft staan, dat vind ik dan prima.
0: Gewoon een lekkere metro of zo.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, daar hebben ze weer niet op de kermis, want is de trein weer te klein voor.
1: Ja.
0: Maar het is in ieder geval begonnen en ze hebben 5 nieuwe attracties. Dus mensen moeten er vooral naartoe in putten. Hij is tot, even kijken, vanaf gisteren dus begonnen.
1: Oh, kijk.
0: En het gaat volgens mij door tot zaterdag 8 augustus is de laatste dag.
1: Nou, top.
0: En zondag is hij gesloten. Dus dan gaan we wel even door.
1: Ja.
0: En ik zal even met ze bellen of ze iets in de rechte lijn voor je klaar willen zetten. En ben je dan van het zwemmen? Is dat wat?
1: Vroeger wel, maar nu niet meer.
0: Vroeger wel, maar nu niet meer.
1: Nee.
0: Nee, dat is heel winnen, want omdat je er zo jong uitziet. Ik denk vroeger wel. Nou ja, zo lang is dat nu geleden.
1: Ik ben al 30. Mensen denken altijd van, je ziet er jong uit.
0: Ja, precies.
1: Ja, zoals jij dat straks ook had, hè?
0: Vroeger. Maar in jouw geval kan dat wel. Maar als mensen 15 zijn, dan is vroeger. Dan denk ik,
1: daar praat je toch over.
0: Ja, we hebben hier over helemaal niks.
1: Ja.
0: Maar goed, de waterkwaliteit is de hele land hebben ze het over. Die blauwalgen en groenalgen en werk van wat voor rotzooi. En dat is dus niet goed om daarin te zwemmen en zo. De waterkwaliteit is overal verslechterd. Maar putten scoort goed.
1: Oh, dat is mooi.
0: Maar het grappige is nu. Dat ik volgens mij ook een bericht heb gezien. En ik ga er even bladeren tussen alle nieuwsitems.
1: Yeah.
0: Want waterkwaliteit op veel zwemlocaties verslechterd. Harderwijk scoort goed.
1: Ook goed.
0: Dus
1: nou,
0: Harderwijk scoort ook goed. En dan denk je, dan zal Ermelo wel niet achterblijven. En dan gaan we even kijken. Waterkwaliteit op veel zwemlocaties verslechterd. Ermelo scoort goed.
1: Nou hier.
0: Nou ja. Het zijn allemaal
1: nieuws.
0: Kranten moeten vullen. Even een ander woord. Dus het is prima zwemmen in Ermelo, Putten en Harderwijk.
1: Nou, kijk. Nou, applausje.
0: Nou, wat fijn toch. Goh, dat kun je mensen met niks gelukkig maken.
1: Nee, precies.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was een dubbel plaatje vandaag via Firewoman van de Cult, waar ook zo straks al She Sells Sanctuary en nou, dat gaat gebeuren.
1: Nou.
0: Word je blij van dit weer?
1: Van de zomerweer bedoel je dan?
0: Ja, van die lekkere hitte.
1: Nou, ik hou niet van hitte, nee. Ik hou meer van de herfst.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ik ben nog meer, mag van mij nog wel wat kouder.
1: Nog kouder, ja?
0: Ja, joh, joh. Ja. Dikpak sneeuw.
1: Heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk.
0: Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, dat vind ik ook mooi.
0: Ja. Heb je het ooit, want je bent 30. Heb je ooit witte kerst meegemaakt?
1: De laatste keer was toch in 2010 of zo, dacht ik.
0: Ja, het zou me zo kunnen.
1: Ja, voor mij wel. Hè? Ja.
0: Volgens mij ook.
1: Dus
0: ja.
1: Ja, die heb ik wel meegemaakt dan.
0: Ja, ja, ik zit me even te bedenken. Ja, mijn broer was net overleden en ik was in de Achterhoek. En toen was volgens mij een witte kerst. En dat was 2009 of 2010, een van die twee.
1: Ja, volgens mij 10, dacht ik. Ja.
0: Maar goed, nou ja, want dat is zelden. En dat is eigenlijk wel jammer.
1: Ja, ik vind het ook heel jammer.
0: Ja.
1: Die tijd is weg nu.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat mij betreft zo hoog sneeuw, hè?
1: Zo, anderhalve meter, heerlijk. Ja, heerlijk.
0: Nou ja, anderhalve meter is iets minder van, anders dan kom jij, kom jij er niet bovenuit.
1: Ja, ja, ja. Dat ja. Dank je.
0: Ja, ja, ja. Ik denk met je mee.
1: Ja, ja. Dank je wel.
0: Ja. Goed. Nou ja, we zijn met het laatste uur bezig. We hebben de laatste nieuwtjes en we draaien nog wat muziek. Ze voorspellen dat er vanmiddag nog regen komt.
1: Oh.
0: En dat is lekker. Wel, ja, dat wordt altijd wel lekker fris van. En als dan gaat onweren ook, dan gaat een beetje gaat waaien.
1: Ja,
0: dan een lekkere, natte bui eroverheen.
1: Ja, heel lekker, man.
0: En dan wordt het, heerlijk, ja. Cindy Lauper heeft er een liedje over gemaakt. Who Let In The Rain?
1: Oh, ja.

0: KNMI wil doen hier in Nederland.
1: Ja, dat is te verwachten.
0: Ja, Cindy Lauper mag dat wel afvragen, maar...
1: Ja, hij weet het gewoon.
0: Goed, we gaan eens even kijken naar Harderwijk. In Harderwijk hebben ze een vlaggenprotocol uitgebreid of aangepast. De gemeente Harderwijk heeft een vlaggenprotocol ingevoerd waarin alle locaties van de gemeente zijn opgenomen. Tot nu toe ontbrak dat en was er sprake van ontwikkelingen in de samenleving die vroegen om een besluit over een vlag op bepaalde dagen. Zoals bijvoorbeeld Ketty Kotti en de Pride Maand. Nou, daar hebben ze dus helemaal op papier gezet. Wanneer, waar, welke vlaggen, et cetera, et cetera. Wat een gedoe, hè?
1: Ja, dus ja, ik lees af en toe dingen erover.
0: Ja. En wat vind je ervan?
1: Nou, gedoe allemaal hoor.
0: Ja,
1: dat is zoals jij het eigenlijk ook, ook zegt. Ja,
0: Je zou bijna geen vlaggetjes meer ophangen bij een verjaardag.
1: Nee, dat nou.
0: Dan denk ik van, nou, dan gaan we hoeren over de vlaggen, man.
1: Als dat dan gaat gebeuren, dan...
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dus nee, dat moeten we niet hebben.
1: Nee, alsjeblieft niet.
0: Maar over verjaardag gesproken.
1: Ja.
0: Stel, jij bent jarig. Wil je dan een lekker bakje koffie of cappuccino of thee of chocolademelk? Wat ben je voor een...
1: Oh, dat is chocolademelk.
0: Chocolademelk. Ja. En wat zit daar dan bij, een gebak?
1: Het slagroom erbij.
0: Slagroom bij de chocolademelk?
1: Bij de chocolademelk.
0: Maar wat voor gebak dan?
1: Oh, wat voor gebak? Dat vind ik aardbeien wel lekker.
0: Aardbeiengebak?
1: Ja.
0: Een fly of zo? Of,
1: ja, ook. Ja.
0: Of meer in slagroomgebak vermerkte aardbeien? Of,
1: oh, dat maakt niet uit eigenlijk.
0: Dat is
1: gebak is. Nou, ik ben ook bijna jarig.
0: Oh, wanneer ben je jarig?
1: 11 augustus.
0: 11 augustus? Dan ben je een leeuw, of niet?
1: Ik ben een leeuw.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kijk. 11 augustus, en dan word je 31.
1: Dan word ik 31 alweer.
0: Zo. Man.
1: Ja.
0: Het kan niet op.
1: Nee.
0: Mag wat kosten.
1: Het mag wat kosten, ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Wat zou je leuk vinden om te krijgen met je verjaardag?
1: Ik heb al een lijstje aan mijn moeder gegeven van... want ik spaar dvd's.
0: DVD's?
1: Ik spaar dvd's.
0: Zou je dan niet eens een... Heb je een dvd-speler nog?
1: Ik heb nog een dvd-speler.
0: Okay,
1: ja.
0: Okay.
1: Ik heb die tijd.
0: Dus je hebt dvd's aan je moeder gevraagd en waarom meer?
1: Ja, voornamelijk dvd's eigenlijk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Heb je een auto?
1: Ik heb geen auto.
0: Niet?
1: Nee.
0: Mag niet of kan niet? Of?
1: Vind ik niet veilig genoeg voor mezelf.
0: Vind je niet verder? Oh, dat is wel heel verstandig als je er zelf over nadenkt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nee, want anders had je natuurlijk ook een mooie auto kunnen vragen.
1: Ja, had gebeurd, ja. Maar,
0: ja. Maar als je, stel, je zou een auto moeten uitkiezen, wat voor auto wordt het dan?
1: Oeh, jeetje, dan zou, ja. Nee, gewoon een auto, het hoeft voor mij echt geen snelle auto of flitsend te zijn. Het kan ook gewoon een auto zijn die... Die niet flitsend uitziet, zeg maar.
0: Oh, een tweedehands Lamborghini
1: bijvoorbeeld. Ja, als het maar rijdt.
0: Ja, precies. Nou, we hebben wat chocolate cake bij de koffie van Crowded House.
1: Lekker.

0: Ja, en dan zegt René, ja, je hebt mijn chocoladetaart gegeten. Dus dat is zeker als Rick daarvan houdt een aanrader.
1: Jazeker.
0: Ja, maar hoe komt Rick daarbij dan? Kom je die dan brengen op een donderdag, René? Want volgende week was je jarig? Nee?
1: Nee, ja, maar... 11 augustus. Dus dat is dan...
0: Dat is,
1: even kijken, over 2 weken of zo dan denk ik.
0: Ja, precies. Dus dan ben je helemaal niet hier.
1: Ben ik er niet hier, nee. Die week daarna, nee. Dan ben ik hier weer. Op de donderdag.
0: Ja, donderdag de 20e ben je er weer. Ja. Dus dan ben je op een dinsdag jarig, als het goed is.
1: Ja, voor mij wel, ja.
0: Ja.
1: Dus dan...
0: Ja, ze biedt haar eigen taart aan, dus dan moet je ook maar komen brengen.
1: Ja, komt er wel binnen.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Doe jij niet moeilijk over, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat bedoel
1: laat
0: ik.
1: Laat me komen.
0: Dus. Nou, dan gaan we nog even kijken. Wat hebben we nog van nieuws? Ja, er komt een mega kazerne in Zeewolde. Maar nou blijkt dat Harderwijk daar heel veel last van gaat krijgen. Qua verkeersdrukte, qua woningen tekort, qua bla bla bla bla bla. Dus die zijn daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee.
1: Nee, dat is te snappen, ja.
0: Maar dan zou eerst Google zou daar komen. In Zeewolde. En toen zou Facebook daar komen. En nou een mega kazerne. Wat had jij het liefst gehad?
1: Boe, nou... studio, misschien?
0: Kijk, nou, zie, dat zijn, dat zijn
1: dat
0: de
1: betere
0: berichten. Ja, ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, en als je, nog, als je mee wil doen aan de Ermeloze Fietsdag, dan kan je kiezen uit een heleboel routes. Ook dit jaar staat de Ermeloze Fietsdag voor het programma. Een week voor jouw verjaardag, dus dan kan je alvast de Tater even afrijden.
1: Oh, ja, ja.
0: Deelnemers kunnen dan een gekozen route volgen. De ideale manier voor ontspanning, inspanning en genieten in de Veluwe. Voor ieder wat wils. De langste route is 53 kilometer. Heb je veel gefietst in je leven?
1: Ja, wel veel gefietst, maar niet zo lang.
0: Nee, 53 kilometer is wel heel lang, hè?
1: Dat is heel lang, hè?
0: Dat is heel veel ook.
1: Ja, heel veel.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Maar zeker niet.
1: Nee, ik doe een beetje mee.
0: Oké. Okay.

0: Ja.
1: Culture Club. Boy George.
0: Carmen Camilia.
1: Ja. Ja, en dan hebben we nog wat verzoekjes. En er komt nog een vraag aan ons. Nou, die gaan we even beantwoorden.
0: Ja, zeker.
1: Wat dachten jullie van een soort Cape Canaveral raket lanceerinstallatie in de polder bij Zeewolde? En dan werkelijk een paar ruimtevluchtjes uitvoeren. Nou, dat lijkt me wel wat.
0: Dat is wel leuk, toch? Ja,
1: ja, we lachen. Ja. Lachen. Ja. Zeker als ze dan neerstoten, dan hebben we ook nog eens een beetje actie in de tent.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Ja, ja, ja.
0: Filmen en...
1: Ja, space shuttle en al die dingen meer.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, maar ja, dat zal wel niet gebeuren.
0: Nee, nee.
1: Ik vrees het ergste.
0: Ja, precies.
1: Dan heeft John Zutekau even een verzoekje neergelegd.
0: Ja.
1: En wat voor kleur ogen heb jij?
0: Nou, toevallig heb ik blauwe ogen.
1: Nou, kijk, dan gaat dit over jou.
0: Ja, toevallig zijn ze ook mooi.
1: Ja.
0: Dus dat, ja.
1: Nou, dan gaat dit over jou, hoor.
0: Ah,

0: Django Wagner was dat. Heb je wat met Nederlandstalige muziek?
1: Niet heel veel.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik hou meer van de geschreven muziek. Ja, dat is dan niet heel veel in Nederland.
0: Nee.
1: Is dat,
0: welke muziek krijg
1: je? Rustgevende muziek.
0: Oh, rustgevende muziek. Ja, nee. Ja, ja, bij Django Wagner kan ik alleen meer, denken, niet de muziek, maar dan wel de Wagner pizza's. Vind ik wel rustgevend. Een lekkere pizza.
1: Ja.
0: Goed, eens even kijken. Dat was dan een verzoekje van Sean Zutekau.
1: Ja.
0: Dan André Groen, die reageerde nog even.
1: Zeg wel, ja.
0: Hij zegt, overigens leuk om vandaag zo even op de radio kennis met je te maken, Rick.
1: Ja.
0: Succes straks in augustus op de donderdagen.
1: Ja, dankjewel André.
0: Ja, André die is maandag zat van 7 tot 12.
1: Oh, leuk.
0: En jij bent dan op donderdag van 9 tot 10 in principe. En dan zien we wel wat er daarna gebeurt, zien we dan wel weer. Maar dat staat nog even open, moet nog even een begin maken.
1: Ja, precies.
0: Komt dan goed. Gaan wij naar The Mountain Is You.
1: Veel luisterplezier.

0: Moet je nou vanmiddag weer naar vet of ben je vrij vandaag?
1: Deze ochtend ben ik lekker vrij.
0: Deze ochtend, maar vanmiddag dan?
1: Vanmiddag lekker thuis.
0: Oké, dus je bent de rest van de dag gewoon vrij eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nou, helemaal mooi.
1: Ja, lekker.
0: En wat ga je dan doen? Niet in de zon hangen, begrijp ik?
1: Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ik
0: ga dan lekker, ook niet zwemmen?
1: Nee.
0: Ook niet naar de kermis?
1: Ook niet naar de kermis.
0: Maar wat dan wel?
1: Ja, lekker chill op je kamer, denk ik. Lekker,
0: chill op je kamer, ja. Oké. En waar chill jij het meest van?
1: Even ontspannende muziek even luisteren.
0: Oké.
1: En eventjes wat afschrijven voor mezelf.
0: Ja, want hoeveel prikkels levert zo'n ochtend zoals dit jou nu op?
1: Nou, dit valt nog wel mee, omdat ik zit nu alleen met jou hier. Maar kijk, een normaal dagje bij Vets is dan, je zit dan tussen, je zit dan met twee begeleiders in totaal. En met toch een stuk of 10 medecliënten om en erbij.
0: Ja.
1: Dus dat maakt dan heel verschil. Dus,
0: dat is een stuk drukker. Wordt er een beetje wel eens geknokt bij jullie, of valt dat mee?
1: Ja.
0: Oh, wel, dat
1: ja, mee, soms. Nou, geknokt is misschien een groot woord, maar het zijn medecliënten. Dus soms kunnen wel eens spanningen overlopen.
0: Ja.
1: En dan, en dat neem je dan ook mee, hè, op zo'n dag.
0: Ja.
1: En dan kom je thuis en dan denk je van, poeh, jeetje.
0: Maar het is eigenlijk wel een ideale setting. Je hebt een ruim eerst, zicht om je heen. En,
1: hier is het lekker rustig.
0: Ja, toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, maar ja, pas op, hè, want schijnbedrieg soms. Dus, je weet het nooit.
1: Wordt hij ook af en toe geklokt?
0: Nee. Nou, ik heb wel een keer gehad dat hier iemand met een geweer binnenkwam.
1: Ben je?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Die kwam mij even uit mijn lijden verlossen. Dus, is niet gebeurd.
1: Nee, gelukkig niet. Maar
0: echt nog hebben we hier nooit gehad. Maar dat was zo'n dingetje, ja.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Maar dan op een bepaald moment. Dat is een nadeel. Kijk, jullie zijn dan met z'n tienen.
1: Ja, ongeveer.
0: Maar ik zit hier elke ochtend alleen.
1: Ja.
0: En de deur is open. Dus iedereen kan maar zo naar binnen.
1: Ja, ja, dat is, ja.
0: Ja, en dan komen ze hier binnen. En als ze hier in de deur gaan staan, kan ik nergens mee heen. Dus zo simpel is het dan ook weer, hè.
1: Ja, dat heb je ook dan. Helaas wel, ja.
0: Ja, maar jij gaat lekker chillen vanmiddag.
1: Ja, vanmiddag ga ik lekker chillen.
0: Ja, ik denk dat ik ook lekker ga chillen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En waar chill jij het meeste dan van?
0: Nou, meestal is het even een leuk filmpje kijken.
1: Ook leuk.
0: Doe je dat veel, filmpjes?
1: Ja, soms wel, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: En het zou me zo kunnen zijn met het warme weer. Wil ik nog wel eens een siesta houden. Even een uurtje lekker slapen op een koude slaapkamer.
1: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk even.
1: Ja, even lekker
0: wegdommen.
1: Ja, lekker toch?
0: Dus.
1: Ja.

0: Ja, dat doen ze grappig een beetje vertragen aan het eind.
1: Ja. Ik al, wat gebeurt er?
0: Ja. Goed, eens even kijken. We zitten op 15 minuten voor het eind.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we nog een plaatje of 3-4 kunnen draaien.
1: Ah, oh, top.
0: En dan, dan is het wel zo'n beetje gebeurd. Laten we beginnen met I Just Died in Your Arms.
1: Oh, die ken ik.
0: Cutting Crew.
1: Ja, dat is mooi.

0: Cutting Groom, and I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Ja.
0: En, wat me opvalt, Rick.
1: Nou?
0: Je had 6 nummers meegenomen en je reageert op nummers die ik draai en zo.
1: Ja.
0: Ik had bij jou, zeg maar, hedendaagse muziek verwacht. Maar hoe kom je aan al die kennis van de oude muziek?
1: Ja, dat komt denk ik dan toch wel door mijn hele brede keuze of muzieksmaak, zeg maar. Weet je, dus
0: het
1: breidt zich breder dan op een gegeven moment, zeg maar.
0: Maar ja, dan moet je er wel eerst mee in aanraking komen. Wordt er bijvoorbeeld door je ouders veel muziek gedraaid thuis?
1: Ja, mijn ouders vinden bepaalde muziek ook leuk. Dus mijn moeder bijvoorbeeld vindt Elvis Presley leuk.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus ja, dan raak je daar ook mee bekend dan, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus
0: nee, want eigenlijk... Zou je qua muziekkeuze... Ja, je bent 30, dat betekent begin midden jaren 90.
1: Ja, daarvan vind ik ook bepaalde muziek leuk. Dus
0: Nou, ik heb helemaal niks met de 90s, bijvoorbeeld. ik ben dan meer van de 70s en 80s.
1: Ja.
0: Maar daar reageer je ook niet afwijzend op. Dus dan denk ik van, hé. Maar ik heb bijvoorbeeld geen enkel modern nummer van de laatste 10 jaar.
1: Nee, echt niet.
0: We nemen van jou niet.
1: Of van mij niet.
0: Nee, ja, misschien gaat dat nog komen, hoor. Misschien ben ik te snel met de zes nummers. Nou ja, in ieder geval. Zeg je al bijvoorbeeld Creedence Clearwater Revival wat?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, dat zegt me niks.
0: Dit is nou echt een oudje, dit.
1: Oh, wel trouwens.
0: Dit, zie je. Als je het hoort, dan is het een ander verhaal, hè?
1: Ja, precies.

0: Creedence Clearwater Revival met Proud Mary.
1: Een mooi liedje.
0: Ja, en Bart Vis is de fan van. Die zegt, lekker man. En Rick, heel veel succes gewenst.
1: Dankjewel, Bart.
0: Ik ga naar je luisteren, zegt hij. Dus de eerste luisteraar is al gescoord.
1: Dat is al gescoord, ja.
0: Ja, dus 20 augustus is Rick er tussen 9 en 10 in ieder geval.
1: Ja.
0: We gaan doen zeggen, Rick. Dus heb je nog wat wat wil je meegeven aan de luisteraars?
1: Wat wil ik meegeven? Nou ja, blijf lekker luisteren naar Velo FM.
0: Ja.
1: En naar Bas Tempels lekker blijf luisteren.
0: En ik wens iedereen ook, laat Velo FM vooral aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen.
1: Ja, zeker.
0: Mij morgen vroeg en Rick over 3 weken.
1: Ja, voor mij wel, ja.
0: Ja,
1: ik heb nu lekker 2 weken vakantie.
0: Ja. Ja, en ik wens je heel veel plezier met je vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, laatste nummer. Doei allemaal.
1: Luisteraars, doei.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Am I?

0: bitch, I don't know your nice like this.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Kees Klaassen wordt met ingang van 1 augustus de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Harderwijk. Hij volgt Siska de Jong op, die per dezelfde datum vertrekt. Met de benoeming kiest de gemeente voor een ervaren bestuurder met een lange staat van dienst binnen de organisatie. Klaassen is geboren en getogen in Harderwijk en woont tegenwoordig in Nijkerk. Hij trad in 1996 in dienst bij de gemeente als junior kassier. Na enkele jaren in het bedrijfsleven keerde hij in 2008 terug naar Harderwijk als teamleider financiën. Hij maakt sinds 2015 deel uit van de directie. In Zeewolde is bij een verkeersongeval op de kruising van de Spiekweg en de Dasselaarweg dinsdag aan het einde van de middag 1 persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Bij de botsing kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De bestuurder van een witte auto is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. En tot slot, de stichting Leergeld Randmeer heeft een nieuwe voorzitter. Piet Pijlman neemt het voorzitterschap over van Laurens de Kleine, die de functie ruim 4 jaar vervulde. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 1200 kinderen in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ondersteunt. Ook werd de samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties verder uitgebreid. De Kleine blijft als adviseur aan de stichting verbonden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Ik veeg de tranen van mijn gezicht.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom allemaal bij een programma wat helemaal vol zit met pure folk en muziek, waarin alle elementen van de folk doorcijpelen, zou je kunnen zeggen. Je bent dus aangekomen bij AVJJ.

Dat is een lekker beginnetje. Ah, opgestart door Alexander van Blokland natuurlijk, die vandaag ook weer verantwoordelijk is voor alle technische toestandjes van dit programma AVJ. Mijn naam is Jos Jongeling en ik heb hier een heleboel gezellige dingen bij elkaar geschraapt. Zoals deze van Ray Bonvel, een man die heel veel te maken heeft ook met zuidelijke Canadese toestanden. En hij heeft heel veel blues invloeden. Hadden jullie al lang gehoord natuurlijk, hoef ik niet te vertellen. Maar dat was... Samen bracht het dus een heerlijk beginnetje. Volgende werd ik een beetje door verrast. Ik volg die dingen helemaal nooit. Je hebt van die programma's op televisie en dan gaan ze zingen of ze gaan wat anders doen. En dan uiteindelijk moet iemand dan winnen en zo. Dan heb je dan The Voice of Holland, heb je dan, wat ik ook nooit volg. En dan, kennelijk heeft de meneer daar gewonnen afgelopen mei. En ik kwam zijn muziek tegen, maar ik wist helemaal niet dat die meneer daaraan had meegedaan. Dus ik ging het een beetje opzoeken. Ik denk, hey, het is leuke muziek. Het is niet echt folk, maar het is wat ik in het begin noemde. Dus die muziek waar een beetje folk in doorsijpelt. Hij heet Ruben Hillen en hij heeft 20 seconds.

0: to you.
1: Nou, bepaald niet onaardig. Ik vind, het blijkt niet, hoe zeg je dat? Het schittert niet voor originaliteit qua arrangement. Maar erg lekker nummertje gewoon als het zo voorbij kan van Ruben Hillen. 20 seconds. Gaan we helemaal naar Texas, naar Houston, Texas. Naar zijn bandje en die noemen zich de Blackguards. En zij hebben een plaatje opgeplakt gekregen dat zij de erfgenamen zijn van de Keltische muziek. Vind ik wat overdreven. Maar dit gaat wel over Botany Bay.

Texas folk met heel veel Amerikaanse invloed. Natuurlijk een beetje Keltisch erbij in gemixt. En dan krijg je een beetje dit soort bandjes. De Blackhearts, sorry, uit Houston, Texas. Helemaal naar waar het wel allemaal op de manier gedaan wordt zoals je zou kunnen zeggen. Zo hoort het. Noel McLaughlin is een hier die, wat heeft hij niet gedaan zou je kunnen zeggen. Hij pikt ook allemaal covers die op eigen manier gaat hij dat weer doen. Dat doet hij bepaald niet onaardig. Want het is hij, hier is hij met zijn hele groep, de Noel McLaughlin groep dan ook wel. En dan zingen ze het overbekende ding Follow Me Up to Carlo.

Even mijn koptelefoon opzetten, beste mensen. Hoor eens wat mooie muziekje nog erachteraan. Even mijn koptelefoon opzetten. Want we waren natuurlijk weer aan het oude deuren hier zo. Alexander en ik over de muziek en over alles wat erachterbij een rol zou kunnen spelen. Ook bij het volgende nummer speelt namelijk een gedachte. Rum Racked, hartstikke leuke band. Die verlangen, tenminste de zanger zingt erover, verlangt naar een eeuwigdurende relatie, zou je kunnen zeggen. Mannetje, vrouwtje, of vrouwtje, vrouwtje, mannetje, mannetje, net wat je wil. En dan heel lang bij elkaar blijven. En dan verwijst hij naar vossen en vogeltjes en hazen en konijnen die dat soms kennelijk voor elkaar krijgen. En daar is hij hartstikke stik jaloers op. Dus het is eigenlijk een liedje vol verlangen. Fox and the Hare.

Mooi uitrootje op die trekzak van Rum Racked. Fox and the Hair. Volgende is een combi van folk en een rapper. De rapper Xavier Landon, die onder de naam Big Xavier Plug of zoiets door het leven gaat. Dat wil hij althans heel graag. Geen mens kan dat uitspreken, maar dat is misschien ook het bijzondere. En die hebben hun soorten muziek samengevoegd tot een niet onaardig geheel. En dat noemen ze dan Hell at Night.

Ja, zo hebben ze het gedaan. Keurig in elkaar geflanst en technisch in elkaar gefrodderd. Het is bepaald niet onaardig, maar het is een beetje plastic, vind ik. En dat is bij het volgende totaal niet het geval. Als iets puur is, is dit het wel. Je hebt Tammy en je hebt Ron en ze heten alle twee Nilsson. En ze hebben maar één ding nodig. Ja, hij heeft een harmonica nodig en zij heeft een stem nodig. Dus ze hebben eigenlijk samen twee dingen nodig. En dan gaat het over Hey Mama.

Ja, nu zijn ze klaar. Halve gospel van deze Tammy en Ron. En samen heel puur gedaan. Heerlijk gedaan, vind ik. We gaan helemaal naar Zweden. Zweden, hoezo? Nou, er is een bandje, die noemen ze Stampico Shanty. Dat houdt in dat ze heel veel in die Schotse en Ierse muziek ook hun nummers vandaan halen. En op hun eigen manier een uitvoering aangeven. Ook deze. Het is bekend van heel veel mensen. Het is Hot as Pell.

your folk destination. This is Afe JJ.

Merci, mesdames et messieurs. Les gens dans ver... Doe maar, jongens. Oh ja, laatste akkoordje moest gaan. Sorry, jongens. Ik was even doorheen aan het praten. Nou, hopelijk zijn ze niet boos geworden. De, zij zijn Zydeco Hounds. En die zongen dus over hoe je de zware tijden kan, het hoofd kan bieden, zou je kunnen zeggen. Les flammes d'enfer, hoorde je. Zydeco van de bovenste plank. Ashley McBride, die heeft een advies. Al die adviezen heeft ze in een liedje gepropt. En dat zijn dan een soort garanties om een relatie volgens mij goed te kunnen houden. Het lijkt er wel een beetje op dat het daarover gaat. Lights on in the kitchen.

Lekker dummetje, vind ik, van deze Ashley McBride. Volgende is een combi van een popmeneer, een hele grote popjongen. En een voor mij althans wat minder bekende singer-songwriter uit de akoestische folk. En dat is mevrouw Colby Cayet, als ik het goed uitspreek. Hij is Jason Mraz, nou wie kent hem niet? Ooit hebben ze samengewerkt, ze hebben een wereldhit gehad met het volgende nummer. En dat was zelfs zo goed dat ze er een Grammy voor gekregen hebben. Het nummer heet Lucky.

Lekker nummer. Maar als je mij nou zou vragen, ik weet niet of jullie dat doen, maar stel dat je me zou vragen, zou ik zeggen, als je die violen eruit haalt, is het nog mooier. Ja, is mijn mening, hè? Ook. Wel lekker, gewoon lucky, hoor je. We gaan naar Australië en daar woont mevrouw Fiona Boyce. Denk ik dat ze haar achternaam uit gaat spreken als ze het zelf zou doen. Maar het is een grootheid in de Australische blues en blues folk. Party at Reds.

niet mis te bestaande blues. Jongens, dat dacht ik. Zat ik op te wachten. Die drummer moet dat eventjes zussen. Op het eindje een beetje uitsloven. Party at Reds, hoorde je. Van Fiona. Ik zei al in het begin van de uitzending van, dat die Noel McLaughlin overal zijn neus insteekt. En hij heeft ook de gewoonte om wat grootheden op te zoeken. Dan samen een nummer van zo'n grootheid te gaan doen in zijn en hun uitvoering. Ook dat heeft hij geflikt met Ralph McTell. Wie kent hem niet van de Streets of London natuurlijk. En dat doet hij dan samen met Ralph. En hij heeft dan de hoofdrol in de zang genomen. Die Noel dan weer. Hè. Ik weet niet of hij dat moet doen. Maar het is wel een aardige uitvoering van het overbekende Streets of London.

Mooie rustige uitvoering van het prachtige Streets of London natuurlijk. Origineel van Ralph McTell. Alexander zei net tegen mij, oh, er zijn al jouw favorieten weer. Nou, dat scheelt niet veel. Het zijn er wel twee van mijn favorites. Sean Colvin en Steve Earle samen met dat album waar ik al een paar dingen van gedraaid heb. Steeds laat ik het weer terugkomen. Ook deze is van hun tweeën samen en het is Tell Moses.

prachtig voorbeeld van waarom dat nou favorieten van mij zijn. Hè? Ja. Steve Earle en Sean Colvin. Tell Moses. Laatste gezongen dingetje van dit eerste uur is een. Dus eigenlijk, dat zijn weer de favorieten van. Tenminste, één ervan. Een favoriet van Alexander. Hè? Want die kikt op. Was het ook weer? Emily van de Chicks? Die vond je, geloof ik. Vorige week wel. Ga kijken of dat zo meteen ook nog zo is. Maar als je problemen wil met die meiden, nou, dan heb je het hier hoor. Here's your trouble.

0: fade out with the Chicks.
1: There's your trouble. Take it or leave it.
0: We gaan hem instrumentaal afsluiten natuurlijk, zoals altijd, eerste uurtje. Dit is van de Young Dubliners. En die gaan het hebben over de grote rivieren. En dat staat dan voor dat soort gelegenheden in Schotland en Ierland. En dat heet in het Gaelic dan Appain Mor. Tot zometeen.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50 richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg staat 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. This

0: Welkom allemaal. Uurtje 2, AVJ, deze prachtige donderdagmiddag. Lisa Helly die mocht het stukje beginnen van het uur 2 van het album volgens mij Louisiana. Heerlijke artiest deze Lisa Helly. Was ik ooit getipt door Alexander van Brokland die vandaag de muziek ook weer technisch onderbouwd? Begeleid in ieder geval. Het is de laatste donderdag van de maand, betekent dus een mini-concert. Een bijzonder mini-concert vind ik dit eigenlijk, want nog maar onlangs helaas overleden een van, ook one of my favorites, zoals dat heet, Chip Taylor, heeft een paar hele mooie albums gemaakt samen met Kerry Rodriguez. En ze hebben ook een heel mooi concert gegeven in 2005, somewhere in Duitsland volgens mij. Dat is een Ruhr Triennale. En daar heb ik een heel stuk uit gepikt om aan jullie voor te schotelen. Dus ik wens jullie heel veel succes met deze twee enorme artiesten uit Texas. Chip Taylor en Kerry Rodriguez.
1: I was on a bus coming back to us from Atlanta in 53. And I picked up a rhythm and blues magazine laying underneath my seat. And I found out the stuff they were playing us wasn't made from grits and bones.

Sheep Taylor hoor je samen met Kenny Rodriguez. Hartstikke live in Roer Trianale. In 21 jaar geleden alweer. Ja, het is samen. Afgelopen maart is helaas Chip van deze aardkloot verdwenen. Man heeft prachtige muziek achtergelaten. En dit was een mooie uiting daarvan. Samen met die onvervangbare Kerry Rodriguez op haar viool en met haar stem. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zo nodig heb ik nog een half uur liggen om van dit prachtige concert te gebruiken. Ooit. Laten we even kijken. We gaan eerst even naar Tom Petty. Dat is heel wat anders. Oh nee, ik zou nog wat doen. Ik kreeg de opdracht van Alexander om te zeggen dat jullie ook kunnen reageren. 06-8309-8309. Dan kun je laten weten aan ons wat je ervan vindt. En je mag alles uit hoor. Of via dat nummer 06-8309-8309. En dan naar Tom Petty. En die vindt dat we maar eens op moeten hoepelen. Time to move on.

0: Guru Mila Mahagat, Shlon Lat, August Buekas Lidia.
1: This is AVJJ.
2: Deze jingle doet vermoeden, dat wist hij natuurlijk al, dat er iets Keltisch klaar ligt voor u. En het is eigenlijk ook wel zo, maar eigenlijk ook weer niet. Het is wel Planksty en het is wel Christy Moore, dus daar zitten we in de goede hoek, zou je kunnen zeggen. Maar ze doen een country deun. Van heel lang geleden is dat. Het is ooit geschreven door Norman Blake. En het gaat over een liefde in het wilde westen. Het is True Love Knows No Season.

instrumentaaltje met de Alien Pipes. Neem eens afscheid van Planxty en Christy Moore, hoorde je. Hartstikke fijn. Even een stukje feest der herkenning. 50, 53, 54 jaar geleden was dit een wereldhit. En je hoort op de achtergrond de alom aanwezigen natuurlijk altijd, toen de tijd nog. Mick Jagger, en die mocht meezingen met de vriendin van James Taylor. En dat was Carly Simon, You're So Vain.

Daar gaat ze. Ik hoorde net van Alexander dat ze onlangs nog een album weer heeft uitgegeven. Na 18 jaar, mevrouwtje Carly Simon. Nou, hartstikke leuk, want die moet toch een beetje van generatie van pak een beetje 55, 56 jaar geleden zijn geweest. Dat ze al beroemd was geworden met zingen. Nou, nog lekker bezig dus. Nou, dat is alleen maar leuk om te horen. Nog een oude knakker, met alle respect. Justin Haywood, vroeger bij de Moody Blues natuurlijk wereldberoemd geworden. En een jonge knakker, ook niet meer helemaal, maar wel behoorlijk jong. Marcus Mumford van Mumford & Sons. Die hebben een groot project ook samen gedaan. De Basement Tapes, maar de New Basement Tapes. En dan heb je hiervan, als ik het goed heb onthouden, You're a Hurricane.

hartstikke mooi om deze twee grootheden uit verschillende culturen, nou generaties in ieder geval, te horen. Hartstikke akoestisch om dat laatste nummer van deze mooie middag te spelen voor jullie. Justin Hayward hoorde je met Marcus Mumford. iTunes draait alweer. Oh ja, nog even voor jullie. Morgen, vrijdag is het dan weer. Dan hebben we vanaf 5 uur natuurlijk in Ermelo in de Ierse pub. Hebben we weer live muziek van Cardes. En daar mag ik zelf ook aan meedoen. Dus hopelijk komen jullie allemaal erbij. Bij mooi weer, lekker op het terras natuurlijk. En gaan we weer muziek maken, een beetje zingen en het goed hebben samen. Alexander weer, bedankt voor al jouw technische vaardigheden die je weer losgelaten op dit programma AVJJ. Jullie dank voor het luisteren en hopelijk tot volgende week donderdag bij AVJJ.

0: Veluwe FM. Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Zeewolde is de brandweer donderdagochtend vroeg uitgerukt voor een voertuigbrand. Het incident vond plaats op de Spiekweg. De melding kwam rond 1:15 binnen bij de alarmcentrale. Er kwamen meerdere brandweereenheden ter plaatse, waaronder 2 tankauto's spuiten. Ook werd ondersteuning gevraagd van het korps uit onder meer Ede. De brandweer zette zich in om de voertuigbrand onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen meldingen gedaan over gewonden. De jaarlijkse kermis in Putten is van start gegaan op het parkeerterrein aan de Brinkstraat. Ondanks de zomerse temperaturen brachten al verschillende bezoekers een bezoek aan het evenement. De kermis duurt nog tot en met vrijdag 8 augustus en is dit jaar groter dan de voorgaande edities. Bezoekers kunnen terecht bij diverse attracties, waaronder een achtbaan, autoscooter, zweefmolen, crazy cars, calypso, techno dance en de tiki jumper. Ook voor kinderen zijn er meerdere attracties en spelactiviteiten. Daarnaast zijn er verschillende kramen. De kermis is dagelijks geopend met uitzondering van zondag. En tot slot, de officiële zwemlocaties in Ermelo, Harderwijk en Putten hebben momenteel een goede waterkwaliteit. Voor geen van de 3 locaties geldt een waarschuwing of negatief zwemadvies. Zwemmers kunnen er volgens de actuele beoordeling zonder bijzondere gezondheidsrisico's terecht. De controles lopen door tot 1 oktober, het einde van het zwemseizoen. Landelijk neemt het aantal zwemlocaties met een waarschuwing of negatief zwemadvies wel toe. Persbureau ANP meldt op basis van gegevens van zwemwater.nl dat momenteel voor 104 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd. Dat gebeurt vanwege gezondheidsrisico's tegenover 46 eind juni. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds 1,5 week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het alleen even langzaam op de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Voetbaltrainer Carl Aventurin mag zonder betaling van een schadevergoeding de overstap maken van Hierden naar Unicum. Dat heeft de arbitragecommissie van de KNVB bepaald in een zaak die door de voetbalclub uit Hierden was aangespannen. De arbitragecommissie oordeelde dat tussen beide partijen weliswaar een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen, maar dat Aventurin gebruik kon maken van de wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Daardoor hoeft hij geen schadevergoeding aan Hierden te betalen en kan hij aan de slag als hoofdtrainer van Unicum. De club zegt de uitspraak te accepteren en zich op de toekomst te richten. In Putten is woensdagmiddag een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een bus. De vrouw kwam vermoedelijk tegen de zijkant van de bus terecht. Het incident vond plaats op de Stationstraat. De melding van het ongeval kwam rond 1:15 binnen. De fietser liep een hoofdwond op die door agenten ter plaatse werd verbonden. Een ambulance die onderweg was, bleek uiteindelijk niet nodig. De vrouw kon na controle haar weg vervolgen. En tot slot, de gemeente Harderwijk is op zoek naar een tijdelijke externe kwartiermaker die de voorbereidingen gaat leiden voor de viering van het dubbele jubileum in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierden 700 jaar. De gemeente wil deze mijlpalen gedurende het hele jaar met verschillende activiteiten en evenementen vieren. De kwartiermaker krijgt de opdracht om in het komende jaar de basis te leggen voor de jubileumviering. Daarbij staat het verbinden van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie centraal. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.
3: Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Harderwijk is op zoek naar een tijdelijke externe kwartiermaker die de voorbereidingen gaat leiden voor de viering van het dubbele jubileum in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierde 700 jaar. De gemeente wil deze mijlpalen gedurende het hele jaar met verschillende activiteiten en evenementen vieren. De kwartiermaker krijgt de opdracht om in het komende jaar de basis te leggen voor de jubileumviering. Daarbij staat het verbinden van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie centraal. In Putten is woensdagmiddag een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een bus. De vrouw kwam vermoedelijk tegen de zijkant van de bus terecht. Het incident vond plaats op de Stationstraat. De melding van het ongeval kwam rond 1:15 binnen. De fietser liep een hoofdwond op die door agenten ter plaatse werd verbonden. Een ambulance die onderweg was, bleek uiteindelijk niet nodig. De vrouw kon na controle haar weg vervolgen. En tot slot, bij Ermelo heeft woensdagavond een kleinschalig boerenprotest plaatsgevonden. Dat gebeurde op de brug over de A28 bij de afslag Strandhorst. Rond 7:30 verzamelden zich 2 trekkers, een aantal andere voertuigen en zo'n 15 demonstranten op de brug. Aan de reling werden omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen als symbool van het protest. De aanwezigen zwaaiden naar het verkeer op de snelweg, waarop verschillende automobilisten en vrachtwagenchauffeurs reageerden door te klaksoneren en met hun verlichting te seinen. Van verkeershinder was geen sprake. De politie kwam ter plaatse en hield toezicht, maar zag geen aanleiding om in te grijpen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, het is weer donderdag en we hebben weer natuurlijk Simon R. En wie heeft het hier naast me zitten? Ron, Ron, welkom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Verrassend, hè?
0: Verrassend, hè?
1: Echt verrassend. Elke week weer dat ik er weer zit en jij weer de man achter de knoppen bent.
0: Ja, zeker
1: de man, eigenlijk de belangrijkste man op dit moment. Want dat heb ik altijd al gezegd. Als er geen man achter de knoppen zit, is er geen radioprogramma.
0: Nee, maar er kan altijd iemand komen om eventjes het knopje aan te zetten.
1: Ja, je doet altijd net of het heel makkelijk is. Maar het is niet zo makkelijk. Je moet echt wel weten wat je doet achter die mengpaneel. Als je niet weet wat je goed doet, dan denk je van ik heb de muziek aan. En dan staat de microfoon aan in plaats van de muziek. Dus ja. Je moet er wel verstand van hebben om te zorgen dat de mensen jou horen, mij horen en de muziek horen. Dus, belangrijk.
0: Nou, dankjewel. Maar jij bent ook belangrijk. Want anders zit ik zo in mijn eentje tegen een loze ruimte te praten hier. Ja, de mensen luisteren wel, maar ja, dit is toch fijn.
1: Ja, met z'n tweeën is het wel gezelliger. Ja. Je hebt ooit wel eens gezegd van, je bent wel eens een keer aan één geweest tijdens vakantiedagen, dat soort dingen. Dan is dat wat minder leuk. Gelukkig had je wel eens toen dat Ilona meekwam, onze
0: redactrice. Ja, ja.
1: Had je toch nog iemand waar je tegenaan kon praten.
0: Ja, ja. Is het thuis niet, dan kon het hier.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen als je daar in je eentje zit. Bas doet dat heel vaak natuurlijk. Maar als je in je eentje zit en alleen muziek draaien. Ja, het moet je liggen. Mij ligt dat niet. Ik hou wel van een beetje...
0: Nee, dat klopt.
1: En toen was de muziek op.
0: Ja, dat is toen te doen. Ja.
1: Oh, nou ja. Dan zijn we nu uitgepraat. Dan gaan we nu dus echt voor de muziek.
0: Nou, we zijn begonnen met Afrojack, No Beef. Om een poosje niet gehoord. Dus ik dacht, leuk, eventjes wakker worden allemaal. Klaarzitten voor Simon R.
1: Nou, ik denk dat ze al veel gehoord hebben, deze muziek. En dat ze er wel klaar voor zitten voor nog meer leukere muziek.
0: Dat bedoelde ik.
1: Ja. Ja, het is, ik heb even, mijn eigen lijstje, dat heb ik voor vanavond. Ik dacht van, nou, ik had hem klaar. En ik dacht, nou, het is wel een heen en weer lijstje. Van, heel gevarieerd, maar wel veel oudere nummers heb ik erin zitten. Maar ja, dat verwacht je ook altijd bij mij. Hij lacht me uit. Goed. Er zitten wat...
0: Shame.
1: Dat is echt ook een oud nummer.
0: Daarover gesproken.
1: Ja.
0: Die staat op de lijst.
1: Ach nee.
0: Ja.
1: Nou, ik had hem helemaal niet verwacht. Maar hij staat erop.
0: Hij staat erop.
1: Oh, je hebt hem zomaar tussen knald. Nou, fantastisch.
0: Nee, jij hebt het graag.
1: Je moet dan de luisteraars net doen of jij tot de hoppakee erin...
0: ik dacht, ik gooi hem er zo in. Ik schuif hem er zo in.
1: Ja, ja. Echt waar. Ja. Nee, maar dat je dan zeg maar een opzetje hebt van... het woord schamen. En denk, oh, wacht even. Boep, gooi hem er zo tussen. Dan is het net of jij... Pop, ik heb zoveel verstand van muziek. Ik ken dat nummer, plop ik hem ertussen.
0: Ik ben gewoon de nieuwe Leo, hoe heet die, Beenhakker? Nee, Blokhuis.
1: Blokhuis, of de, hoe heet die andere, de Gerard. De Gerard Ekdom.
0: Ja. Volgens mij zijn dat de enige twee mensen in Nederland... die eigenlijk het hele Nederlandse muzikale archief in hun hoofd hebben.
1: Ja, volgens mij wel. Tenminste, die weten echt wel... Ja, natuurlijk moet Leo ook wel dingen opzoeken. Dan zal Gerard ook wel doen.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik weet van Gerard, weet ik zeker... Die heeft een fotografisch geheugen volgens mij qua muziek.
0: Ja.
1: Dat kan niet anders. Die knalt de een naar de andere knalt. En dan knalt het er zomaar uit.
0: Dus en ook als je zijn radioprogramma's beluistert... En je kijkt dus live mee. Hij zingt alles mee. Hè?
1: Ja, maar dan kan je volgens mij ook wel meelezen.
0: Hij kent de tekst ook. Hij kent de tekst ook. Dat zag je vroeger ook met Glazen Huis, dat hij meedeed.
1: Ja, dat vond ik heel fantastisch. Ja.
0: En dan was hij ook altijd dan bezig. En dan zong hij mee, maar hij keek niet naar het scherm, hoor.
1: Nee. Dus, de ene kant wel, dan niet. Ik zou het niet kunnen. Ik moet het meelezen.
0: Ja, nou ja, daarover gesproken. Ik weet dat jij altijd lichtelijk jaloers was op een bepaalde persoon... die eigenlijk alle teksten kende en meezong.
1: Ja, en dat jij daar net mee getrouwd bent, dat is nogal verschrikkelijk, toch niet? Ik zeg verder niks.
0: Nee, we gaan
1: lekker muziek draaien. Ja. We hebben het net al gehoord. Shame. Ja, dat is een duo, Shirley & Company. En die hebben toen het nummer gemaakt in 1975. En dat is destijds een hele grote hit geworden.
0: Ja.
1: En ik denk van, ik had hem zo lang niet gehoord. Ik denk, gooi hem er gewoon in. En over nog lang geleden, je hebt een liedje erin gezet.
0: Met
1: een titel wat heel lang geleden is.
0: Ja, December 1963 van Four Seasons.
1: Ja, Ja. Was het nog niet zo koud? Ja, later was het toen wel heel koud.
0: 64?
1: Ja, oh, dat was de helft van de helft van de Elfstede, toch? Ja.
0: De helft van 64,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus ja, die heb ik niet meegemaakt.
1: Nee.
0: Jij wel?
1: Ja, ja, oh ja, ik wel natuurlijk. Maar ja. Ja, niet bewust.
0: Nee, toen was je?
1: Vier.
0: Nee, ja. Daar heb je niet bewust meegemaakt. Nee. Dat is denk ik het enige jaar geweest dat het echt extreem was. Of hebben we nog later een zware...
1: Er waren volgens mij heel weinig mensen die toen over de finish zijn gekomen. Ik dacht een stuk of 10, 12 of ja. Zo. De rest is allemaal afgevallen.
0: Ja, ja. Ja, het is, heb je die film wel eens gezien?
1: Nee, ik heb wel... Wij zijn, Evelien en ik zijn wel verleden jaar naar de musical geweest in Leeuwarden.
0: Ja.
1: Van de hel van het noorden. Dat was wel mooi, ja.
0: Ja? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, en daarna een mooi verzoekje binnengekregen. En ja, dat draaien met liefde natuurlijk. En ja, dat was Reina.
1: Ja,
0: en die wou een nummer die eigenlijk alleen maar via YouTube te verkrijgen was. Ja. Zeggen, gaan we niet doen. Kan niet, want het staat niet in Spotify.
1: Nee, dat kan niet. Ja, zou het kunnen doen, maar het geluid is zo slecht. Het was niet te doen, want het was live vanuit de trein. Ja. Was echt niet te doen. En toen had ze het over een nummer Blues. Nou ja, wij kwamen heel snel uit eigenlijk al op Gary Moore.
0: Gary Moore, ja.
1: Met Still Cut the Blues. Tuurlijk heb je heel veel andere mooie nummers van Blues. Dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: Maar... Dit blijft voor mij ook een topper.
0: Ja, zeker weten. Dus ja, we gaan lekker een blokje van drie doen. En we beginnen eerst met schaam u en schaam u.

0: mochten de mensen denken van, waar zijn Iwan en Ron? Zijn ze nog wel? Is gewoon de playlist afgespeeld? Nee, we kregen even een verzoekje binnen en ja, die dachten we, laten we die gewoon lekker erachteraan draaien.
1: Knallen.
0: Ja. En dat was Claudio Baglioni met Tu.
1: En het verzoekje was van...
0: Elisabeth.
1: Ja, een mooi nummer.
0: Zeker.
1: Ze noemde alle eet toe en ik wist al gelijk wie het was. Dus,
0: jij zei meteen al van, dat is Baglioni.
1: Claudio Baglioni. Ja. Mooi nummer. Ja, dan waan je gelijk weer in zomerse sferen. Ja,
0: dat is altijd fijn, hè?
1: Altijd
0: om
1: fijn.
0: Om zo'n gevoel te krijgen.
1: Dan denken wij weer aan dat vervolg weer, hè? Die hangmat...
0: Dankbaar.
1: Die pina colada. Dat is ons item. Mocht iemand willen sponsoren voor een pina colada, een hangmat en een zonnetje erbij, ja prima.
0: Ja.
1: Mag ook wel, waar willen we heen eigenlijk dan?
0: Ja, dat is een goeie.
1: Hou ik niet zo verder. Ik vind Malacca vind ik ook prima.
0: Het is wel heel mooi daar.
1: Ja.
0: Het is wel een hele criminele gebied.
1: Ja, het zit wel goed. Je hebt al een criminele blouse aan. Dus wat dat betreft... dat past gewoon wel in
0: maar,
1: de sfeer.
0: Er liggen wel een paar mooie jachten daar in de haven. En natuurlijk van die hele grote... Wat is het? Ja, cruiseschepen.
1: Wij doen ons gewoon voor als hele bekende DJ's uit Nederland.
0: Ja.
1: En dan... misschien kunnen we ergens nog wat draaien op een of ander festival. Met schuipparties en dat soort dingen. Zie je dat voor je?
0: Ik zie dat helemaal voor me. Echt waar. Oh, jongens. Wat gaan we doen? Oh! Dat gaan we doen.
1: Ja, ik heb er weer twee uit het stof gehaald.
0: Ja,
1: letterlijk uit de stof.
0: Diep uit het stof.
1: Letterlijk uit de stof, ja. Want de eerste is de Nederlandse band Exception. Sommigen zullen denken, wie is dat? Vooral de jongeren die kennen het helemaal niet, de ouderen wel. Exception.
0: Ik ken het ook niet. Ik ken het nummer wel, want ik heb even voorgeluisterd. Ik dacht, wacht even, dat heb ik wel eens eerder gehoord. Maar Exception, het gaat niet bij mij.
1: Het is ook eind jaren 60, begin jaren 70 dat ze een succes hadden. Ze zijn begonnen eerst als schoolbandje onder naam de Jokers.
0: Okay.
1: Daarna hebben ze de naam veranderd in Crowd. In Crowd, maar omdat een andere band ook die naam had, hadden ze gezegd, dan moeten we het weer veranderen. Toen werd het Exception. Maar ze speelden eerst voornamelijk covers van de rhythm blues muziek. En toen kwam in 1967 kwam toetsenist Rick van der Linden bij. Die had een conservatorische achtergrond.
0: Okay.
1: En eigenlijk de muziek die ze toen gingen maken, was eigenlijk ingegeven door een Engelse band, The Nice. Die zei van, joh, jullie moeten de klassieke muziek wat moderner maken.
0: Oh, okay.
1: En toen zijn ze begonnen met het eerste nummer was The Fifth. Nou, The Fifth, dan zeg je The Fifth of Beethoven. Dat was een nummer van Beethoven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en de volgende die ze hebben gemaakt, Rhapsody in Blue. Dat was weer een nummer van Kurzweil. Yeah. En wat ook een bekend nummer was, dat was dat we nu gaan draaien zo, was het nummer van Air. Nou, jij zei al, als je het hoort, dan weet je gelijk wat het is. En dat is een nummer van officieel van Bach. Dus daar heb ik voor gekozen. Dan hebben we daarna... even kijken, daar heb ik gekozen voor...
0: een bijzondere titel.
1: Omona.
0: Omona. Van Mona.
1: Omona. Ken je Mona wel, toch? Ja.
0: Van de frikandellen en de kroketten. En...
1: Ja, maar dit is een nummer uit 1973. Dat is al heel lang geleden, jongen. Dat is... ik weet niet of toen Mona er al was. Wekkerboom denk ik wel, maar Mona weet ik
0: Cora
1: niet.
0: Wel. Want...
1: Ja, Cora.
0: Ja.
1: Cora. Maar Mona is van Ned Cornella en de Ted Easton Band. En Ned Cornella, dat was een Engelse jazz-trompetist. En die werd een beetje vergeleken met Louis Armstrong. Ook qua muziekstijl en die ging zingen. Vond ik wel een leuk verhaaltje. Kort daarna werd hij door de Nederlandse band, want hij ging met pensioen in 1973. En daarna ging, door een Nederlandse bandleider, Ted Easton, mm-hmm. Daar staat hier ook bij, benaderd om in zijn club New Orleans in Scheveningen te komen spelen. En dat was meteen een groot succes, want toen kwam het liedje van Omona uit. En daar heeft hij een... dat is ook zijn enige hit geweest, dus het is eigenlijk ook weer zo'n one-hit wonder.
0: One-hit wonder, ja.
1: Dus, Dat zijn mijn verhaaltjes van bij deze twee herinneringen.
0: Ik had nog wel even iets, dat exception, dat is natuurlijk van een uitzondering, hè, in het Engels. Maar het is hier geschreven als E-K-S-E-P-T-I-O-N.
1: Ja, ga me niet vragen waarom dat is, want dat stond er niet bij.
0: Niet?
1: Nee.
0: Dat heb je niet kunnen vinden.
1: Ja, heb jij wel iets kunnen vinden dan?
0: Nou. Nee.
1: Oké, nou, dat kan toch. Ik ben niet, ik weet niet alles. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk feitjes wel te zoeken. Maar waarom die naam dan Exception is, ik zo. Dus ik staat hier ook niet bij.
0: Misschien weet ik wel wat mogelijkheden om uit te gaan zoeken wat waarom en hoe.
1: Ja, dat kan. Ik even kijken. Want hier staat het. Nee.
0: Nee.
1: Nou, ik kan niet...
0: Ik ga zo wat anders proberen.
1: Oké, nou, succes.
0: Om aan die info te komen.
1: Gaan de mensen eerst maar de muziek laten luisteren terwijl je aan het zoeken bent.
0: Lijkt me een goed idee. Air Exception.

0: is een lekker oudje. Ron.
1: Ja,
0: een
1: beetje Big Band.
0: Ja, inderdaad. Ja. Big Band, ja. Daar lijkt het inderdaad op, ja. Maar, ja.
1: Weer een blokje.
0: Weer een blokje.
1: Ja.
0: Ja, maar nou, dit is een bijzondere, denk ik.
1: Ja, nee, ja, dat klopt. Want eigenlijk is dat een blokje ontstaan. Eigenlijk, ik had het nummer, ik zal gelijk maar noemen, de groep Pilot, dus een Schotse band, mm-hmm. uit de jaren 70. En het nummer Magic. Dan had ik een lijstje staan. Ik denk, ik heb zo'n tipslijstje en dan gooi ik elke keer wat in, dan haal ik wat uit. En deze zat er al een tijd in, maar omdat ik elke keer wat nieuw erin zet, ik zat elke keer aan de onderkant te kijken, denk ik, ja, ik moet ook eens hier de bovenkant doen, hè, anders blijven die altijd hangen.
0: Ja.
1: Okay. Dus ik kwam deze tegen en toen heb ik wat een en ander opgezocht. En dat was grappig, want Pilot was eigenlijk een begeleidingsband van de Alan Parsons project.
0: Oh.
1: Dus ik dacht van, nou ja, Alan Parsons project, ook een bekende. Denk, nou maak ik een blokje ervan. Dus dat is dan een nummertje van Alan Parsons erbij. En dat heb ik gekozen voor Old and Wise. Maar de zangers, de bandleden David Patton en William Lyle, die hebben eerst van tevoren gezeten in de band The Bay City Rollers. En de Bay City Rollers die zijn in de jaren 70 ook heel bekend geworden. Maar op het moment dat zij bekend werden,
0: ja,
1: dat succes, stapten zij eruit. En toen zijn zij hebben zij die band Pilot gevonden.
0: Maar waarom zijn ze eruit gestapt op het moment dat de succes kwam?
1: Ja, dat staat er niet bij. Dat staat er niet bij. Er staat alleen maar bij van, voordat de band serieus begon, het Bay City Rollers, waren zij alweer vertrokken. Misschien is het vaak om muziekkeuzes, denk ik.
0: Ja, vaak is het wel een discussie, conflict in de creatieve kant. Hè? Waar gaan we heen en noem maar op.
1: Ja. Nou ja, goed,
0: maar waren de zangers.
1: Ja, oké. Okay. Maar de Bay City Rollers, nou dat zegt al genoeg. De Pilot kwam ook uit Schotland. En ja. De Bay City Rollers die komen ook uit Schotland. En die hebben, dat was ook zo'n groepje met mutten. Lange pijpen, lange mouwen en dat soort dingen. Haar lang, zonnebrilletje, dat soort dingen.
0: Ja, nou, mut was tijdens de Beatles ook, hè? Beetje dezelfde periode.
1: Mut is ook van de jaren 70, hè? Eind jaren 70. Toen waren de Beatles al voorbij.
0: Die waren al voorbij?
1: Ja, de Beatles zijn begin 70, 71 zijn die mee gestopt, hè?
0: Oh, oké.
1: En dit is allemaal je had zo'n hele lichting muziek, Mud, Sweet en dat soort dingen, Sleet. Dat was allemaal dezelfde stijl van muziek.
0: Ja.
1: Nou, zij hebben dus, ik had eigenlijk twee nummertjes ervan. Alleen, ik dacht van, ik vond een beetje keuze maken. Nou, ik heb gekozen voor het nummer van de Bay City Rollers, het nummer Saturday Night. Dus
0: nou,
1: dat zijn dan mijn drie nummertjes die een combi met elkaar hebben, omdat het allemaal verweven was met elkaar.
0: Nou, dat vind ik wel heel grappig, ja. Nou ja, dus inderdaad, Pilot Magic, daarna Bay City Rollers met Saturday Night en dan uiteindelijk Old and Wise van de Alan Parsons Project.

0: Ja, Alton Wise.
1: Dat zijn wij.
0: Jij, hè?
1: Nou ja, of zo. Ik speak voor jezelf.
0: Ik zeg op mijn werk ook altijd van, joh, ik ben 28 en ik blijf 28. En op het moment dat ik tussen zes planken lig, staat er helaas jong overleden. Hij was maar 28.
1: Ja, blijft geloven.
0: Oh, ja, hey, we zijn aan het einde van het eerste uur gekomen. En zoals jullie allemaal weten, er komt een tweede uur. En we gaan ook dit leuke uur afsluiten met If They Could Only Know van The Kooks. Dus dat lijkt me een leuk afsluitend nummertje. Ben je er ook zo bij?
1: Ja, succes ermee.
0: Ja? Nou, dank je. Dan zie ik jou zo meteen, Ron.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, U2, Runaway van Galantis.
1: Ja, nooit van gehoord.
0: Dat is toch wel een populaire hit geweest in 2014.
1: Heel goed. Ja, ik heb het even opgezocht.
0: Ja?
1: Ja, ik dacht
0: het was de tijden van rond februari, januari, februari, dat hij echt in de top 40 stond.
1: Ja, nou ja, dat zo stond het ook. Ik kende de groep niet, dus ik had even opgezocht wat het was. Het was een Zweedse producers duo eigenlijk.
0: Ja.
1: En die werden net aan, ja, de dames die erin zingen, dat zijn de anderen natuurlijk. Maar ja, die hebben diverse hits gehad. Maar ja, ik weet niet of ze nu nog echt aan de weg timmeren, want het laatste album is 2014.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Ja, ze hebben nog een nummer gemaakt in 2022, maar albums niet meer. Dus dat is...
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar als dat zo'n DJ-taferelen zijn, ja, die zullen waarschijnlijk wel gewoon heel constant aan het draaien zijn.
1: Ja, ook dat en veel, ja. En ook veel veranderen.
0: Daarom. Dus, nee, ja, we zijn weer lekker begonnen.
1: Ja, oh, waren we begonnen? Ja, ja dat is waar. Ja, nee, we zijn er weer. Oh, we zijn in eten natuurlijk. Ja.
0: Ja, wat dacht je dan?
1: Ja, nee, ja, maar je hebt ook alles daar ook alles...
0: Alles staat klaar en draait. De countdown-klok die loopt.
1: Soms moet je wel eens even iets... Ja, dan denk je, van, gaat het allemaal wel goed? Hè? Maar het gaat allemaal goed, dus je hebt alles onder controle.
0: Zeker.
1: Nou, ja, je straalt een en al rust uit. Hè? Dat is
0: ja,
1: goed,
0: mooi,
1: ook.
0: Hè? Ja, ja. Ah, zen.
1: Ja, dat is, heb ik ook wel nodig.
0: Ja? Ja. Wat dan?
1: Ja. Nou, dat iemand toch ook rust uitstraalt. Hè? Dat, als iemand heel onrustig is, ga je zelf ook onrustig zijn.
0: Ja, dat klopt. Dat merk ik natuurlijk in mijn werk ook. Ja. Hè? Er zijn wel eens collega's die energiek in de klas staan. Heel veel energie brengen. En dan zie je ook dezelfde energie weer terugkomen vanuit
1: de leerlingen.
0: Al die kinderen, leerlingen. Ja. Ja. Dus straal je rust uit, creëert het rust.
1: Ja. Dus gewoon, je moet gewoon lesgeven. Zen.
0: Ja. We gaan door.
1: Ja.
0: Want de lijst is vol.
1: De lijst is vol. Ja, een nummertje van mij. Crazy Abrams. Nooit van gehoord. Ik had er ook nooit van gehoord. Maar ik had het nummer I Love You, I'm Sorry. Het schijnt een hele grote hit voor haar geweest te zijn. Dus ik denk, nou ja, goed. Dan gooi je hem erin. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. Een dame. En ze heeft bekendheid gekregen door optredens tijdens Olivia Rodrigo. Nou, ik ken die naam wel, maar ik weet niet hoe groot die is, Olivia Rodrigo. Maar waar ze in het voorprogramma heeft gestaan van een tour, dat was Taylor Swift. En dat is wel, volgens mij wel een hele grote.
0: Ja, die is wel redelijk bekend.
1: Een beetje bekend, dacht ik. Die timmert geloof ik wel een beetje aan de weg, dacht ik. Hè?
0: Ja, maar die doet ook wel heel veel goede dingen, hoor.
1: Ja.
0: Er gaat echt heel veel geld wat ze verdient. Gaat er heel veel geld naar al haar personeel. Oh. Van de kledingstomer tot aan de jongen die de kratten loopt te tillen of zo. Bij elke concert verdienen ze ook extra geld, bonussen. En bij elke concert in een land doneert ze ook altijd aan een lokaal goed
1: doel. Zou ze nog twee plekjes vrij hebben, denk je?
0: Voor ons?
1: Ja?
0: Ik weet niet. Ik kan haar een appje sturen.
1: Oh ja, heb jij de nummer?
0: Ja, ik wil nu weten van wie ik al mijn nummers heb, jongen. Echt. Ik zal er even een berichtje sturen.
1: Ja, oké. Okay, maar gewoon één keer een tour mee te maken, hè? Gewoon een keer, gewoon zo.
0: Ja. Gewoon eens die hele circus mee, maar dat lijkt me wel leuk.
1: Dat lijkt wel mooi, maar het lijkt wel heel erg vermoeiend, hoor.
0: Ja, denk dus, ik denk wel dus, topsport.
1: Ja, ik denk dat je... Kijk, nu werken wij zeg maar 8 uur op een dag. Nou ja, werken... laten we zeggen, werken 8 uur op een dag. Maar ik denk dat je in deze wereld wel... 15, 16 uur wel op een dag maakt, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zo'n artiest natuurlijk moet ook wel een topconditie hebben. Want je kan wel zeggen van ja, je staat lekker op zijn podium een beetje te zingen. Maar ze moeten wegrennen. Zeker met zo'n Taylor Swift die onder het podium duikt. Pakjes binnen 10 seconden omwisselt en dat soort zaken. Dan kan je niet de hele dag op de bank hangen met een bak KFC nuggets.
1: Nee, ze doet prima. Dus, Maar goed, we gaan het nummer draaien van Crazy Abrams. Met I Love You, I'm sorry.
0: Ja, en daarna, ik heb deze erin gestopt. Want ja, weet je, het nummer kwam uit in 2003. Met de vraag, where's the love? Hè? De aarde, de wereld die verandert. En de dingen die er allemaal gebeuren. En we zijn nu al dus meer dan 20 jaar verder.
1: En er is niks veranderd.
0: En er is gewoon geen malle moer veranderd.
1: Dus is wel veranderd, maar dan ten nadele van.
0: Ja, dus ik dacht ook, weet je, ik doe hem er weer in. Misschien inspireert het de mensen weer om weer wat vriendelijker tegen elkaar te zijn. Goed na te denken over van, wat doe ik eigenlijk hier? Laatst hoorde ik ook een hele mooie quote van jouw mening. Hè? Besef je wel wat jouw mening doet met de mensen die moeten leven in jouw mening? Ik dacht, ik vond dat wel een hele sterke. Want je kan wel iets vinden, maar je kan ook verder bedenken van, oké, ik vind dit, maar wat voor effect heeft dat op andere mensen?
1: Ja, daar wordt nooit bij nagedacht.
0: Nee. Nee, het is alleen maar die mening of zo. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap aan alle mensen die luisteren. Jongens, chill, neem een pilletje in, relax en spread some love. Want ja, where is the love? Black Eyed Peas, maar eerst Crazy Abrams.

0: Ja, waar is de liefde?
1: Hier is de liefde.
0: Ja, gelukkig wel, ja.
1: Ja.
0: Wij als het nou overal zou kunnen zijn.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Dat zou het mooi zijn.
1: Dan krijg je dat flauwe power gedeuren weer.
0: Daar hebben we al eens een keer over gehad. Ja. Nee, daar gaan we nu niet over hebben.
1: Nee.
0: Van die modderworstelwedstrijden. Terug. Landen.
1: Where is the love?
0: Where is the love, ja. Ja.
1: Oh, ik ben weer aan de beurt.
0: Jij bent aan de beurt, ja. Ja, deze komt me niet bekend voor.
1: Die komt, nee, mij ook niet.
0: Je hebt hem zelf in de lijst gezet.
1: Oh, dat is chic. Ja, ik heb een plaatje in de lijst gedaan van Jeroen Adrianus Cornelis Kok. Nou, dat is toch...
0: Pardon?
1: Jeroen Adrianus Cornelis Kok.
0: Ik zie hier iets staan van Jack.
1: Oh. Ja, ik heb hier staan Jeroen Adrianus Cornelis Kok. Geboren 19 augustus 1996 in Wageningen. Beter bekend als Jack Jarrett.
0: Is een Nederlander.
1: Is een Nederlandse singer-songwriter.
0: Oh, yeah! Verrassend.
1: Ja, zijn muziek is een combinatie van rock en pop en andere genres. En deze heeft hij... hij heeft meerdere nummers gemaakt. Maar ik vond dit nummer Wildfire, want daar praten we over Wildfire. Vond ik wel een mooi nummer. Dus ik denk, dan zet ik hem in de lijst, ja. Oh. En een Nederlands artiest er weer ingejast.
0: Weer ingejast.
1: Ja,
0: we hebben geen Belg, hè?
1: Hebben dit geen Belg?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Ja, nee. Ik heb hier nog een Belg.

0: Wildfire, Jack Jarrett dus. Ja, en daarna, ik weet niet, volgens mij heb ik het al eens een keer gezegd. Maar combinatie van JC met Linkin Park. En dan de Chester Linkin Park, want het nummer is al een stuk ouder. En dat, ja, dat is een samenwerking tussen die twee. Album Collision Course hebben ook een live theater of concert gegeven. En waar gaat het eigenlijk om? JC is een rapper, die heeft verschillende nummers. Linkin Park hebben dus verschillende nummers, hadden toen verschillende nummers. En ja, ze hebben het idee gehad om, laten we een Collision Course doen. Dus laten we elkaar die nummers met elkaar crashen. Ze hebben dezelfde ritme. Beetje dezelfde melodieën soms of zo. En ze hebben dat eigenlijk een soort mashup van gemaakt. En dat is allemaal bij elkaar gekomen.
1: En dat ga je nu laten horen?
0: Nee, eerst Wildfire.
1: En daarna laat je een mengeling van allerlei soorten muziek horen?
0: Nee, het staan twee nummers. Numb is van JC. Ja. En Encore is van Linkin Park.
1: Ja. Ik zag de titel staan, Numb. Numb ken ik ook als titel van een nummer van de U2. Ik dacht, ja, misschien is dat hetzelfde. Maar
0: Nee. Dus, maar we gaan eerst naar Johannes Adrianus.
1: Jeroen Adrianus Cornelis Kok.
0: Ja, Jack.
1: Jack Jarrett.

0: JC, Linkenpark en Nam. Encore! Ja, Ron.
1: Je dit was de plaat.
0: Ja, dit was de Collision Course.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Nou, ik had het idee dat ik het nummer al eerder had gehoord, maar. Het is niet een nummer wat ik zeg maar dagelijks op zou zetten.
0: Nee.
2: Maar toch goed, dat is ieder zijn stijl. Maar ja. De combinatie vond ik wel leuk gevonden, ja.
0: Ja, dat je eigenlijk twee nummers van twee artiesten die toevallig ook passen qua ritme. En ja. Dat ze daar gewoon een hele in elkaar plakken mashup van maken. Beetje, vind ik creatief.
2: Een beetje balletje half om half.
0: Ja, een beetje mayo ertussen en klaar.
2: Oh, heerlijk. Ik heb veel zin in trouwens. Zo'n lekkere gehaktbal zo uit de jus, weet je wel. Zo'n echt
0: fabrieksbal.
2: Nee, niet geen fabrieksbal. Nee, echt een eigen gemaakte gehaktbal, maar dan uit de jus. Dat hij lekker in de jus is opgewarmd.
0: Ja,
2: en dan lekker met mosterd, nog met mayonaise erbij. Heerlijk. Zou je er geen zin in hebben? Biertje?
0: Nou, ja, nu? Nee, nu niet. Nee.
2: Nee, straks?
0: Straks wel.
2: Nou, dan gaan we straks langs de pomp.
0: Ja, maar dat zijn fabrieksballen.
2: Oh, ja. Nou, niet allemaal, hè. Bij de Texaco stations, die hebben nog wel eens, daar hebben ze zo'n grote pot staan.
0: Ja.
2: En dan zitten die gehaktballen zitten erin. En die zijn wel lekker, hoor.
0: Oh, daar zit dan Henk of Trust, die zit dan achter de kas ballen te draaien.
2: Ja,
0: of zo.
2: Ja, joh. In plaats van duimen te draaien, doen ze ballen te draaien. Nou, dat is ook zo raar om te zeggen. Gehaktballen, moet ik dan zeggen.
0: Gehaktballen.
2: Ja, gehaktballen, ja. Dat komt beter uit.
0: Oké, nou.
2: Ik ben even een woord aan het opzoeken.
0: Ja, nou, dan...
2: Jij moet weten wat het betekent, of weten wat het fonetisch.
0: Wat?
2: Wat fonetisch betekent.
0: Fonetisch? Ja. Het woord fonetisch.
2: Fonetisch.
0: Fonetisch. Dat je dus dingen... dingen opschrijft puur op klank. Dus je schrijft iets fonetisch op. Dat betekent dus, ik hoor een K en ik schrijf een K, maar het zou een C kunnen zijn.
2: Oh ja, ik zie het hier staan. Fonetisch betekent letterlijk betreffende spraakklanken. Wat weet jij veel trouwens? Het verwijst naar de wetenschap van de klanken van spraak, fonetiek en alles wat daarmee te maken heeft, zoals productie, perceptie en Nou, prachtig. Heb je goed uitgelegd.
0: Hmm.
2: Ik ken het woord...
0: Hoe kom je erop? Fonetisch.
2: Nou, omdat het heeft te maken met de plaat die hierna, tenminste naar jouw plaat komt.
0: Ja. Oh, okay.
2: En daar zag ik in het verhaaltje staan, zag ik het woordje fonetisch. En ik denk, ja, ik kan dat wel uitgespreken en zeggen, ja, oh ja, dit en dat. Maar dan is het toch ook grappig om te weten wat, als ik iets zeg, wil ik ook wel weten wat ik zeg. Dat is zo stom om een woord te gebruiken waar je niet weet wat de betekenis is.
0: Nee, maar dat doe ik altijd, hè?
2: Ja.
0: En dat raad ik iedereen aan. Ja. Niet denken van, ik snap het woord niet, laat maar. Nee, zoek het online op, een woordenboek of het maakt je gewoon slimmer.
2: Destijds hadden we ook al zo'n teamleider en die gebruikte ook allemaal van die vreemde woorden, weet je wel.
0: Ja.
2: Toen heb ik gewoon ook gewoon gezegd van, joh, niet op een van de, je gebruikt woorden die wij niet allemaal begrijpen volgens mij. Kijk, ik durf dat te zeggen, om te zeggen van, nee, ja, waar heb je het eigenlijk over? Anderen zitten alleen maar ja en amen te knikken. En die weten waarschijnlijk ook niet.
0: Je er niet voor te schamen,
2: nee,
0: want er bestaan zoveel woorden. Er was altijd met, hoe heet die Moskowitz, over abject en dat soort dingen. Ja. Die gebruikte die ook altijd.
2: Ja, ja. Maar ja, dat is voor hun standaardtaal.
0: Ja.
2: Ja, dat is, ik was een oud teamleider van Gas of Elektra, een jonge vent. En die is manager geworden. En die had een heel mooi verhaaltje geschreven op ons intranet. Hè, van de Alliander waar ik voor werk. En toen heb ik hem ook gecomplimenteerd met het mooie verhaaltje wat hij had geschreven. Ik zeg alleen, wat ik wel jammer vind, het moet voor iedereen te lezen zijn.
0: Ja.
2: Want je gebruikt heel veel afkortingen, Engelse woorden. En niet de onderlaag, en of niet alleen de bovenlaag moet lezen, maar de onderlaag moet het ook kunnen lezen en begrijpen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus dat had ik dus als reactie erop gezet. En hij zegt, ik snap hem. Ik ben blij dat je me daar opmerkzaam maakt. Want het is, ik stel vanuit mijn optiek, maak ik dat verhaaltje. Dus ja, in dat, dat, dan ga ik dat zo schrijven. Ja. Maar niet in de wetenschap nagedacht van, oh ja, iedereen moet het kunnen begrijpen en lezen wat er staat.
0: Ja, het is ook niet een soort hotelgedrag van, kijk meis, ik weet dit allemaal.
2: Nee, want van degene die het schrijft bedoel je? Ja. Of degene die want ik,
0: nee,
2: ik,
0: degene die het schrijft. Het is niet altijd zo van, oh, iemand praat met moeilijke woorden en dit en dat en zo. Nee, dat is gewoon de taal, de woorden die ze altijd gebruiken.
2: Omdat ze op dat niveau zitten. Ja. En als ze op dat niveau constant praten met elkaar, dan ga je dat, die taal, dat snapt iedereen. Ja. Maar als ik er tussen ga staan, tussen dat niveau, ja, dan kan ik dat, kan ik wel luisteren, maar dan begrijp je de helft niet, denk ik, nee, wat ze het over hebben.
0: En dat is jammer. En dan zeker als je luistert, dan wordt het wat lastiger. Maar zeker teksten, als je leest, en er zijn woorden die waarvan je echt denkt van, nou, ik weet niet wat het is, zoek het gewoon op. Ja. Het verrijkt je gewoon.
2: Ja,
0: en,
2: ik ben er heel makkelijk in. Ik vraag het gewoon of ik zoek het op.
0: Ik doe het ook altijd, hoor.
2: Nou, daarom had ik net in dat verhaaltje, nou ja, goed, jij komt eerst met jouw plaatje, dan ga ik daarna met mijn plaatje. Zal ik even zeggen waar het om gaat.
0: Nou, mijn plaatje is I Cry Alone van de Dawn Brothers. Nou ja, hebben we al eens eerder van gedraaid.
2: Ik huil alleen.
0: Ja,
2: je moet nooit alleen huilen. Ja. Samen huilen.
0: Ja, maar soms is het ook lekker in een hoekje alleen, te zitten. Lekker janken.
2: Oh, als je weer straf krijgt van je lona.
0: Ja. Okay. Het volgende nummer. Na jou, na mij.
2: Ja, dat was dan, daar kwam het eigenlijk op. Dat is de groep Intua Nua. Dat is een Ierse rockband. En er stond toen bij, er staat hierbij van, hun naam is fonetisch, is een fonetische spelling. Ik denk, ja, dan kan ik wel zeggen, dat is een fonetische spelling. En, maar als je niet weet, het woord ken ik wel. Dat heb ik wel vaker, maar ik zou de betekenis niet van weten. Dus,
0: nou ja, Intua Nua.
2: Nou ja, op een gegeven moment, ja, het is een fonetische spelling van het Iers-Galisch-Gaelische Antuat Nua. Mm. En wat betekent nieuwe stam? En het liedje wat ik heb uitgezocht was, dat is ook hun grootste hit geweest, Seven Into the Sea. Maar daar heb ik de extended versie heb ik uitgekozen.
0: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Zullen we gaan luisteren?
2: Zullen we samen huilen?
0: Ja.
2: Sniff, sniff.

0: Yeah, Seven into the Sea in Tuanua. Ja.
1: Goed uitgesproken.
0: Toch wel, hè?
1: En nou sonetisch? Nee, doe maar niet. Nee, doe maar niet. Nee. Hebben we gehad. Nee, we hebben toch wel een leukere discussie erover. Dus.
0: Ja, daarom.
1: Of discussie.
0: Een dialoog.
1: Een dialoog.
0: Ja, dialoog. Ja,
1: een dialoog. Oh, kijk, wij kunnen dat wel.
0: Wij kunnen het wel. Als de rest van de wereld het ook doet, dan...
1: Ach, dat ging het een stuk beter.
0: Oké.
1: Ja.
0: We hebben niet heel veel tijd, maar volgende nummer. The Wanted, Ierse popbandje. Glad You Came.
1: Ook weer Iers.
0: Ja, okay. Vond ik leuk.
1: Van Ierland naar Ierland.
0: Ja, en dan gaan we door terug naar Nederland.
1: Ja. Nou ja, dat is heel grappig. Van de week zag ik, had een neef van Evelien, neefje. Ja, nou, neefje eigenlijk, maar hij is zo groot. Dan kan ik zeggen, wel neef. Dat is Lucas, ja. Lucas Poel. Die had een plaatje op Instagram gepost van een zangeres, Anne Eva, samen met Gideon. Nou ken ik Gideon, want die heeft de samenwerking met Robin altijd gedaan als DJ zijnde. Maar Anne Eva ken ik niet, dus ik had even gevraagd, van, kan je wat informatie verschaffen? Nou, hij zegt, wat wil je ervan weten? Ik zeg, nou, dat en dat en dat. Niet om het een of ander, Lucas, maar ik zit nog steeds te wachten op je antwoord. Dus ja. Die heb ik dus niet. Dus dus Anne Eva gaan we draaien. Okay. Met featuring Gideon als producer. Mm-hmm. En het nummer heet Zonsopgang.
0: Oké, nou ik ben benieuwd. Maar eerst Glad You Came van The Wanted.

Hey, prijs de Heer voor een nieuwe dag. De zorgen van gisteren zijn verdwenen met de nacht. Ik hoor de vogels zingen in lofzang, want u bent altijd trouw, net als de zonsopgang. Vaak was ik te bang voor die hoge golven, maar nu stap ik uit de boot door in u te geloven. Alle zegeningen, waar moet ik beginnen? Glinsteringen, alle mooie dingen. Ik ben liever één dag bij u dan duizend.

0: Nou, dat was dus Anna Eva. Dan weet je dat ook weer.
1: Ja, nou ja, ik heb het gehoord en samen met Gideon. Dus
0: ja,
1: ik ken wie het is. Dat, dan gaan we, als ik Lucas spreek, ga ik nog eens vragen. Ja. En dan komen we er een keertje op terug. Dus,
0: wordt vervolgd.
1: Het is splinternieuw.
0: Splinternieuw. Ja, we zijn aan het einde gekomen van Simon Air.
1: Oh ja?
0: Ja, maar volgende week zijn we er gewoon weer natuurlijk. Dus ja.
1: Bij gezondheid zijn we er volgende week.
0: Bij gezondheid, ja, Deo Volente, zeker. Ja. En ik wil alleen maar zeggen, we gaan afsluiten met The Who. You Better You Bet.
1: Ja, wie kent ze niet?
0: Wie kent ze niet, ja. Dus ik denk, Ron, bedankt.
1: Ja, jij bedankt voor de knopjes weer, zoals ik altijd al zeg. En dan, ik zou zeggen, een fijn weekend. En dan volgende week zijn we er weer.
0: Dat zeker. Hey, tot de volgende keer.

0: like a knife.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Robert Walters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bij Ermelo heeft woensdagavond een kleinschalig boerenprotest plaatsgevonden. Dat gebeurde op de brug over de A28 bij de afslag Strandhorst. Rond 7:30 verzamelden zich 2 trekkers, een aantal andere voertuigen en zo'n 15 demonstranten op de brug. Aan de reling werden omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen als symbool van het protest. De aanwezigen zwaaiden naar het verkeer op de snelweg, waarop verschillende automobilisten en vrachtwagenchauffeurs reageerden door te klaksoneren en met hun verlichting te seinen. Van verkeershinder was geen sprake. De politie kwam ter plaatse en hield toezicht, maar zag geen aanleiding om in te grijpen. In Putten is woensdagmiddag een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een bus. De vrouw kwam vermoedelijk tegen de zijkant van de bus terecht. Het incident vond plaats op de Stationstraat. De melding van het ongeval kwam rond 1:15 binnen. De fietser liep een hoofdwond op die door agenten ter plaatse werd verbonden. Een ambulance die onderweg was, bleek uiteindelijk niet nodig. De vrouw kon na controle haar weg vervolgen. En tot slot, de gemeente Harderwijk is op zoek naar een tijdelijke externe kwartiermaker die de voorbereidingen gaat leiden voor de viering van het dubbele jubileum in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierde 700 jaar. De gemeente wil deze mijlpalen gedurende het hele jaar met verschillende activiteiten en evenementen vieren. De kwartiermaker krijgt de opdracht om in het komende jaar de basis te leggen voor de jubileumviering. Daarbij staat het verbinden van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie centraal. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is het tweede uur van Country Time.

0: Take it back.
1: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: De groene hart van je radio.
0: Jouw radio.
2: Don't look so sad.

106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De jaarlijkse kermis in Putten is van start gegaan op het parkeerterrein aan de Brinkstraat. Ondanks de zomerse temperaturen brachten al verschillende bezoekers een bezoek aan het evenement. De kermis duurt nog tot en met vrijdag 8 augustus en is dit jaar groter dan de voorgaande edities. Bezoekers kunnen terecht bij diverse attracties, waaronder een achtbaan, autoscooter, zweefmolen, Crazy Cars, Calypso, Techno Dance en de Tiki Jumper. Ook voor kinderen zijn er meerdere attracties en spelactiviteiten. Daarnaast zijn er verschillende kramen. De kermis is dagelijks geopend, met uitzondering van zondag. In Zeewolde opent Nawaka 2026 op zaterdag 8 augustus van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds de deuren van Scoutinglandgoed Zeewolde. Dat is bedoeld voor ouders, familie, inwoners van Zeewolde en andere belangstellenden. Bezoekers kunnen kennis maken met het internationale scoutingkamp en deelnemen aan activiteiten op de centrale markt. Ook kan een kijkje worden genomen bij de steiger en de scouts die hun vletten versieren voor de gondelvaart. Die vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf het scoutinglandgoed richting het centrum van Zeewolde. Voor een bezoek is vooraf een gratis ticket nodig. Dat is verkrijgbaar via de Nawaka webshop. En tot slot, in Putten is woensdagmiddag een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een bus. De vrouw kwam vermoedelijk tegen de zijkant van de bus terecht. Het incident vond plaats op de Stationstraat. De melding van het ongeval kwam rond 1:15 binnen. De fietser liep een hoofdwond op die door agenten ter plaatse werd verbonden. Een ambulance die onderweg was, bleek uiteindelijk niet nodig. De vrouw kon na controle haar weg vervolgen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. En het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.